0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Het komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
0: Nieuw.
1: Jamie Jones. State of Mind.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. Dit was het nieuws op Slam.
2: Bijna 6 uur, goedemorgen. 2 vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A15 Gorkum Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Daar 10 minuten, 3 kilometer. En de A27 Breda-Gorkum tussen Bewerkendam en Industrieterrein Avelingen. Daar 7 minuten, 4 kilometer. Daar is de oprit afgesloten. 4 flitsers al actief in het land op de A4 richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht. 245.0. De A15 richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.2. En de laatste op de A59 in de richting van Breda bij Sprangkapelle 111.9.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
8: Kippie.
9: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Florian Hamelink. En dan gaan we voor die woensdag 15 juli. Met muziek van Zara Larsson, Lush Life komt eraan ook Sick Individuals. En dit is lekker wakker worden met Another 54 Ultra.

Zara Larsson. Zou ze vandaag in Nederland zijn? Het zou zomaar kunnen. Vandaag is het weer gewoon een heerlijke zomerse dag. 32 graden in het land. Ja, en waar Zara Larsson is het ook warm, is er veel zon. Ja, ze is een beetje een ding geworden. Ze was bijvoorbeeld afgelopen juni in Zwitserland, een festival. En dat staat echt bekend als het Rubberlaarzenfestival. Normaal gesproken verlaat je het festivalterrein niet droog. Zit je helemaal onder de modder omdat het alleen maar regent. Ja, Zara Larsson trad op en het werd echt prachtig weer. De zon die scheen. Hetzelfde geldt voor Manchester. Moest helaas ook optreden. Ook echt zo'n festival waar ze altijd typisch Engels weer hebben. Wisselvallig, niet super warm. En dit jaar gingen die temperaturen echt de lucht in toen Zara Larsson ook daar weer op het podium stond. En natuurlijk bij ons ook op Pinkpop stond ze ook in Landgraaf een paar weken terug. Ze zaten midden in een hittegolf, weet je nog? Toen was het 38 graden en Zara Larsson die stond weer op het podium. Goed, als je een beetje warm wil hebben, dan moet je zorgen dat Zara Larsson op je feestje is. Ik hoop ook dat ze even wegblijft uit Frankrijk of Spanje. Want door bosbranden is een deel van de route Soleil in het zuiden van Parijs beide richtingen afgesloten. Het gaat om de A6 tussen Nemours en Cély. Dat zorgt natuurlijk voor veel vertragingen voor als je op weg bent naar je vakantiebestemming. Vandaag natuurlijk 15 juli, woensdag 15 juli. Bijna heel Nederland heeft vakantie, dus ook bijna heel Nederland. Die laat de dakkoffer vol onderweg naar de camping. Oei, oei, doe me terugdenken aan vroeger. Ja, ik ging vroeger altijd met mijn ouders mee kamperen. Dat was dus een tijd. Gingen we altijd, wat weet ik nog wel, in vooraf boodschap in Nederland. Deden we hagelslag kopen, echt inladen. Hè. Pakken hagelslag, pakken mayonaise. Want die hadden ze in Frankrijk niet. Althans, mayonaise hadden ze wel in Frankrijk. Maar dan heb je van die hele zure mayonaise. En dat vonden we allemaal niet lekker. Allemaal van die Nederlandse boodschappen. Hop naar Frankrijk. Hey, en verder nog de slecht nieuws dat binnenkomt voor alle Nederlanders die een vakantie ook gaan doorbrengen op een Franse camping. Want tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een hack bij een grote Franse campingboekingsite. Ja, alle persoonlijke gegevens, inclusief het moment dat ze op vakantie zijn, liggen op straat. Blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Het campingboekingssysteem Secure Holiday, waar veel Europese campings gebruik van maken, dat blijkt eind februari gehackt te zijn. 500 campings, en dan vooral in Frankrijk, Spanje en Italië, zijn van 41.500 Nederlanders de reserveringen gestolen. Dat gaat dan om namen, e-mailadressen, reisbestemming, boekingsdata's. Hoe vaak ze een wc-rolletje meenemen naar de wc's. Ze hebben het allemaal. En dat deze gegevens nu pas op straat liggen, dat kwam pas een beetje nu, pas laat aan het licht. Werd natuurlijk gehackt in februari, maar die cybercriminelen die hebben pas nu een mailtje gestuurd naar de groep onwetende kampeerders. Nou, lekker dan. Ga je met een lekker gevoel naar die camping. Hey, goedemorgen, dit is Slam. Met zometeen een dikke house in de pauze klassieker van Florida. Low komt eraan. En eerst, nou toepasselijk, 6:10. Sunrise, Sick Individuals.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Meer music. Medusa en Rani. Silence.

0: Nieuwe muziek van Medusa en Rani Silence hoor je bij Slam. Het is Florian op de plek van Marijn Oosterveen. Die is een weekje met vakantie. Maar hij heeft zijn glazen bol laten liggen. Eens even kijken. Even de Nederlandse wegen voorspellen vandaag. Oei. Zowel file op de A12 als op de A2. En ook de A50 wordt niet best vandaag. Probeer die te vermijden. Hey, en een lekker zonnig dagje vandaag. Zomers en zonnig op de meeste plekken. Tussen de 27 en 31 graden. Aan de zee ietsje koeler. En de wind is matig tot vrij krachtig. En komt uit het noordoosten. Heerlijk, jongens. Niet te warm, niet te koud. Een heerlijke Nederlandse zomerdag. Vieren we met de extra veel zomermuziek. Zometeen nog David Guetta komt eraan. En ook de Bauza en Magnetic hoor je zometeen. Hey, ben je wakker gebleven gisteren? Voor de allereerste halve finale van het WK voetbal. Nou, Frankrijk moest tegen Spanje. En als je niet hebt gekeken, dan heb je eigenlijk ook helemaal niks gemist. Misschien heb je wel de juiste keuze gemaakt, want ik vond het echt een slap potje voetbal. Het was ook helemaal niet spannend. Spanje kwam redelijk snel op voorsprong door een penalty. En scoorde daarna nog een keertje rond de 60ste minuut. Ja, en Frankrijk heeft eigenlijk heel weinig van zich laten zien. Zelfs Mbappé, ja, die wist niet te pieken. Helemaal niet zelfs. Echt een beetje een matig potje voetbal, vond ik zelf. En ja, vanavond dan is de andere halve finale. Dan zit iedereen met witte shirts voor de tv. Heel de wereld zingt mee met Wonderwall waarschijnlijk. Want iedereen is natuurlijk voor Engeland vanavond. Ik heb niemand gehoord in Nederland die voor Argentinië is. Op onze koningin na misschien, Maxima. Maar goed, voor de rest is toch iedereen voor Engeland. Iedereen heeft een hekel aan Messi en Argentinië. Mooi dat dat zo verbroedert, toch? Zelfs dat Nederland er zelf uit ligt, dat iedereen toch voor Engeland is vanavond. Die halve finale die is om 10 uur. Die wordt gespeeld in Atlanta. En zometeen in de Slam Ochtendshow bellen we weer even met onze WK-hotline. Die gaat ons meer over die pot vertellen. Ah, Frankrijk dus uitgeschakeld. Ik denk ook dat veel mensen dat niet zag aankomen. Nee, veel mensen hadden Frankrijk ook als wereldkampioen voorspeld. En dat wordt het niet meer. Het enige waar ze nu nog voor spelen, die Fransen, dat is de derde plek in de verliezersfinale. Maar goed, ja, weet je, daar zou ik zelf als Fransman helemaal geen zin meer in hebben. Je speelt echt voor saus, je speelt voor niks. Zou ik als Franse speler toch gewoon liever het vliegtuig terugpakken, toch? Ja.
1: Hey.
0: Lekker 's ochtends weer ontbijten met David Guetta. Met Sia nu, Beautiful People.

0: we kennen aan Sia, Beautiful People by Slam. Speel jij veel spelletjes? Misschien nu wel in de vakantie. Dan doe je dat steeds vaker natuurlijk. Ik ben zelf heel erg goed in Perudo. Die 5 dobbelstenen en dan moet je een beetje bluffen en zo. Echt een leuk spelletje. Hey, en er komt een nieuwe spelshow aan. Als je daaraan mee gaat doen, kan je kans maken op een hoofdprijs van 1,7 miljoen euro. Je kan jezelf aanmelden vanaf nu. Alleen wel, dingetje. Ik denk dat die spelshow heel lang gaat duren. Waar het over gaat, vertel ik je zo meteen. En ook de pauze aan Magnetic hoor je binnen een paar tellen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Alle verf super voordelig.
10: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
11: Nee, niet die ober.
10: Zullen we deze zomer weer?
11: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
12: Grand Italia.
13: Thuis in Italië.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
20: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
21: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: direct een tikkie anders doet.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Half zeven geweest, goedemorgen. Dit is Slam met het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. En de drie langste vertragingen vind je op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Daar 23 minuten al, 9 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Brugge over Zijkanaal C en Velsen. Daar 18 minuten, 2 kilometer. Daar wordt het verkeer omgeleid. En de langste vertraging nu op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Daar 32 minuten. Dan word je in een half minuutje bijgepraat door het ANP. Jeroen Hazewinkel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant. In de rest van het land waren het er juist meer. Het nam vooral toe in het midden en oosten, blijkt uit politiecijfers. Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse campingboekingsite, meldt 1Vandaag. Hun persoonlijke gegevens zijn gelekt en ook was te zien wanneer ze niet thuis zijn. En bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz bij San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode en naar 2 mensen wordt nog gezocht. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Alright, dankjewel. En je kan meedoen aan een spelshow, dan kan je 12,7 miljoen euro mee winnen. Holy

0: vandaag, hè?
1: Shadows, John Summit en Lavinia bij Slam. En daarvoor Kent Hodders, Jordan McLemore en Ryan Lewis. Het is bijna 7:15. Goedemorgen. We werken toe naar de Slam Ochtendshow. Anu op je bijrijdersstoel vanaf 7:00. En tot die tijd hoor je mij, Florian, met de hits van Slam. En even een goede tip, want nou, de vakantie is natuurlijk begonnen. En dan moet je weer even series gaan downloaden op je telefoon. Om jezelf te kunnen vermaken tijdens de vakantie. Misschien wel tijdens de vlucht, misschien wel tijdens de lange autorit. Ah, dan moet je wat te kijken hebben. Als ik je een tip mag geven, ja, ik zit hier weer helemaal in. Het is een serie uit 2020, de coronatijd. Ik geloof in mij, ken je dat? Misschien heb je het wel gezien, en anders moet je het gewoon even opnieuw bekijken. Het is een serie dat ze 8 volkszangers volgen die iets te veel in hunzelf geloven. Er deed ook Rutger van Barneveld aan mee, die natuurlijk nu een dikke hit scoort met Zwoele Zomernachten. Oprecht, hij mocht in zichzelf geloven, want het is oprecht geluk. Maar ook René Leblanc deed mee. Dat is misschien wel echt de hoofdrolspeler in de serie. Je moet je horen.
2: In 30 jaar tijd zoveel locaties aangedaan dat ik bijna overal zonder navigatie naartoe rijd. Maar eigenlijk rijd ik blindelingsje dan. Hè. Ik heb nooit geen navigatie aanstaan. Nee.
3: Ga na 300 meter rechtdoor bij de rotonde.
1: Ah, die man, jongen. Ja, heerlijke, heerlijke uitlach, TV. Echt goed om jezelf te vermaken tijdens die rit. Ik geloof in mij. Kijktipje van mij. En binnenkort, dan is er iets anders op Netflix te zien. Een nieuwe spelshow waar Netflix aan werkt. Gebaseerd op Monopoly. In het programma zullen 12 kandidaten strijden om een hoofdprijs van $2 miljoen. En ze zijn nu op zoek naar kandidaten. Je kan jezelf aanmelden en nou, dan ga je dus meespelen op een levensgroot Monopoly-bord. En net als in het bordspel kunnen spelers failliet gaan. En de laatste overgebleven kandidaat die wint de hoofdprijs van $2 miljoen. Ik ben dan wel benieuwd wat er gebeurt als je in de gevangenis terechtkomt. Ja, het is een levensecht Monopoly, dus dan neem ik ook aan dat je de bak in gaat, toch? Eerst 2x6 gooien voordat je eruit komt. Dan kan het nog wel eens lang duren. En hoe lang zou dat dan gaan duren? Weet je, zo'n potje Monopoly. Als ik dat ga spelen, nou, ik ben het altijd beu naar een uur. En dan, ja, god weet je, dan hebben mensen weer hotels en zo. Nou, er komt nooit geen einde aan. Ik denk ook dat die spelshow dat die 4 seizoenen gaat hebben. It's so lovely when it's sunny. Nou, er komt geen einde aan, die spelshow, joh. Ben je in 2030 nog bezig met kijken? Hey, goedemorgen. Dit is Slam. Vandaag een heerlijk zomersdagje, 27 tot 31 graden in ons land. Betekent extra veel zomermuziek. Calvin Harris en Blessings hoor je zo meteen. Naar Milk and Sugar en...

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna. Bijna 7 uur. Hij is
1: gloeiende. Wat? We hebben gisteren toch 2-1 gezegd.
0: Ja, klote zo. Zou ik nou eens wat zeggen? Ik had eerst eens 2-3 voor Spanje. En toen had onze goede WK-hotline, ja, Bas, had gezegd: nee, het wordt 2-1. Dus ja, ik heb het veranderd naar 2-1. Oh. Geen punt, hè? Geen punt.
1: Wij bellen een expert, notabene. En dan zegt hij dit.
0: Ja, we bellen zometeen.
1: We gaan weer bellen. Ja, het maakt me niet uit of hij nog wakker of of hij nog op bed ligt. Man, ik ben hem zo wakker.
0: De WK-hotline zometeen. En stuur vast even een goeiemorgen via de Slam-app. Dan word je de eerste luisteraar. En dan mag je kiezen of je de House in de Pauzekousen wilt, de Bucket Hat of de Slam Fanny Pack.
1: Heel goed, heel goed. Je hebt ze alle drie.
0: Ja, het enige wat we van je nodig hebben is een goeiemorgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, mannen!
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. Dit was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel, hoe is het op de weg dan? Eens even kijken. Ik weet het, Jeroen die heeft geen idee. Die komt straks weer met het nieuws. We gaan naar de A2, Empelbrug, Zaltbommel, 12 minuten. En op de A2, Deel en Lingenbrug, 13 minuten. A4, Leidschendam, Zoeterwoudendorp, 11 minuutjes. En de A6, Emmeloord, meldt 16 minuten. Dat komt door een ongeluk zo vroeg. A15 Sliedrecht-Oost-Papendrecht, 32 minuten. 10 minuutjes op de A16 Zevenbergse Hoek, Schravendeel. En de A28 Nijkerk-Amersfoort-Vathorst, 11 minuten. En dat komt door een ongeluk. Flitsers dan, A1 De Lutte richting Hengelo bij 177,7. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 245. A9 Heemskerk-Haarlem, 56,7. A15 Vuren-Gorkum bij 103,5. En de A17 bij Zevenbergen-Moerdijk, hectometerpaal 6,3. A28 Hulshorst-Amersfoort, 59,5. A30 Lunteren-Ede, 16,2. En de laatste alweer, A59 Sprangkapelle-Breda, hectometerpaaltje 111,9.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend, late night shopping tot 9 uur.
21: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: De hele zomer lang, elke

0: Met je neus hangen, man. Nou, lekker begin weer. De Slam Ochtendshow.
1: Ik doe nog snel even een kuchje. Ik kan nog wat zitten van de thee.
0: Maar was dat het?
1: Nou, lekker dan.
0: Maar is het die awakeningsnasleep?
1: Ja, dat is de awakeningsnasleep zeker. Ik denk dat ik er de hele week nog last van heb.
0: En wat heb je daar allemaal in je gezicht geduwd dan?
1: Ja, nou goed, heel veel dingen.
0: Je wil nog baankansen, begreep ik. Jij keek toevallig net op LinkedIn, zei je, en toen had je alweer een aanbod binnen.
1: Ja, klopt. Dus lekker centen pakken zo meteen. Hoppa.
0: Ah, maar wij willen echt eventjes benadrukken dat als je op LinkedIn zit, dat je daar echt weer eens op moet kijken. Want,
1: je had het toch ook? Je kreeg ook net weer een...
0: Ik kreeg net een berichtje van, zou je een antwoordapparaat willen inspreken? Ik heb een lokale bowlingbaan. Ja, natuurlijk, man.
1: Ja, hey,
0: dat gaan we natuurlijk doen.
1: Lekker die factuur eruit sturen daarna. Hatsa.
0: Kijk vaker op je LinkedIn, want je zult zien dat die notificaties uitstaan. En misschien liggen daar wel baankansen voor het grijpen. Ja, een hoop mensen die na de zomervakantie ook met een nieuwe baan terugkeren. Nieuw half year, new have me. Echt hoe mensen denken in de zomer.
1: Wat zou jij nog willen doen na

0: carrière op te pakken. Nou, maar het
1: ik
0: is
1: denk
0: wel
1: dat het er niet meer in zit.
0: Lekker knaken pakken op het veld ook. Nou ja, ik ben helemaal niet zo'n. Nu klink ik echt een geldwolf.
1: Zo, kan je ook een knappe vriendin. Oh nee, wacht, je gaat trouwen natuurlijk.
0: Ik heb een hele knappe vriendin.
1: Hele knappe vriendin.
0: Maar die ga ik al vastleggen over. Nou, dat is het. Anderhalve maand.
1: Zo, dat komt ook dichtbij. Dat wordt echt officieel, hè?
0: Ja, ik heb gisteren dus tijdens de voetbalwedstrijd. Want ik had het wel gezien. Ik zag wel vrij snel. En ik denk de heel Nederland. Dat Frankrijk toch. Niet ging winnen.
1: Nee.
0: Toen heb ik mijn geloftes geschreven. Toen zat ik op de bank met mijn laptop en mijn geloftes. En die heb ik een beetje afgemaakt. Zo. Mijn vriendin zei ook, ga dit nu doen?
1: Ik zei, ja, ik had ook een random moment.
0: Nee, ja, ik had wel inspiratie of zo. Ik zag al die emotionele spelers. Ik denk, ja man, ik voel dat. En dat ga ik omzetten in romantiek. Nou, weet ik veel wat ik aan het zeggen ben. Maar ik heb serieus mijn vows gisteren afgeschreven. Tijdens het verlies van Frankrijk tegen Spanje.
1: Zo, dat is ook een dingetje. Ja. Kan je een tipje van de sluier? Of...
0: Mijn bal tussen jouw palen komt misschien wel voor in mijn vows. Nee, het is echt mooi. Ik kan dat dan schrijven en misschien heb je dat ook mogen doen in je leven al. Daar kan je zo blij van worden, hè, dat je dat straks gaat uitspreken. Daar kijk ik naar uit, maar nog heel eventjes deze show doorkomen. Zonder... Onze nieuwe radiostilte-regisseur Ali B. De rapper heeft voor het eerst in jaren weer eens iets op Insta gezet. Het gaat om een story waarbij hij op een bankje zit met de tekst No Stress, Just Vibes. Yo Ali, moet jij niet de bak in binnenkort?
2: Ja, weet je, ik heb zo daar ook zo te denken.
0: Ja.
2: Eigenlijk ben jij wel een soort van idool van mij. Hè? Niet in alle opzichten, denk ik.
0: Nee, dat hoop ik niet.
2: Maar wel toch op een of andere manier. En het voelt toch alsof ik, ja, weet je wel, dat ik nu met jou, jij opgeschreven zit met de...
0: Nou... lang van stop. Stel jezelf even voor. Zeg maar. Wacht, ik hang eerst even Ali op. Nou, stel jezelf even voor, doe het maar.
3: Ik ben Lorenzo, 29. Ik woon in Maastricht. En ik werk als hovenier bij Dollands Landscaping.
0: Kijk, die heb ik liever aan de lijn. Hallo, Lorenzo.
3: Hallo.
0: Hoe kan het eigenlijk dat jij Kees heet in onze app?
1: Ja.
3: Ja, dat is een van mijn doopnamen.
0: Oh, wij dachten misschien nog een telefoon gevonden ergens op het treinstation. Dat je dacht, hey.
3: Nee, dat is niet het geval.
0: Maar oké, de naam Lorenzo vind ik wel echt vind ik exotisch. En dan heb je de Kees als tweede naam.
1: Ik vind het twee hele verschillende namen.
3: Ja, dat is wel apart, ja.
0: Maar hoe kan je dat verklaren dan?
3: Ja, dat moet je voor bij mijn ouders zijn. Die hebben daarvoor gekozen om dat als doopnaam te gebruiken.
0: Ja, dus wat is jouw volledige naam?
3: Ja, dat is Lorenzo Marita Kees.
1: Marita?
0: Marita?
3: Ja.
1: Zo. Is dat typisch Limburgs? Of,
3: Nee, officieel kom ik niet van Limburg, maar dat zijn de doopnamen van opa en oma.
1: Oh, zo. Ah, ja. Kijk, nou, dat...
0: Ja, het is een Bijbelse naam inderdaad, ja, Marita. Even kijken wat het betekent, hoor. Dat is altijd leuk om te weten. Jij bent de ster van de zee. Je bent eigenlijk een zeester, Marita.
3: Oh, nou, dat is wel een toepassing, want ik kom zelf officieel uit Zeeland.
1: Nou, kijk, het cirkeltje is rond.
0: Man to be.
1: Hey Marita, jij gaat vanavond lekker voetbal kijken.
3: Ja, zeker.
1: Ben je dan ook zo ongelooflijk tegen Messi?
3: Ja, tuurlijk. Die mag van mij eruit.
1: Ja, Atsa. Blessure, rode kaart, alles.
0: We schoppen helemaal. Al loopt die COVID op, man. Ja. Dan is Lorenzo nog blij. Hey, wij sturen jou de Slam Merchandise prijs. Want je was de eerste in de ochtendshow. Je mag kiezen. Ga je voor de house in de pauze kousen, de Slam Buckethead of de Fanny Pack?
3: Ja, dan denk ik dat ik wel voor de Buckethead ga.
0: Oké. Okay. Ah, kijk. Nou, dan gaat die richting Maastricht, hè?
3: Yes.
0: Hartstikke goed, jongen. En dan wensen we jou nog een heerlijke dag als hovenier. Je hebt echt een superberoep met dit soort temperaturen, man.
3: Het werkt mee, gelukkig.
0: Absoluut. Ik kan me voorstellen dat die Buckethead je gaat beschermen. Die sturen we zo snel mogelijk die kant op. En een mooie woensdag vandaag, hè.
1: Fijne dag, Kees.
3: Yes, dankjewel. Jullie ook.
0: Hoi.

0: bij Slam. Nou Peter, daar ga je jongen.
1: Oké. Okay.
0: Hou je vast.
2: Getal onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland. Ik denk dat het getal onder de 1000 is 525.
2: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
0: 68
2: euro.
0: Oei, helaas maat.
1: Ja, nou ja, volgende keer beter.
0: Ja, en volgende keer Peter. Later.
2: Nieuw. New music. Nieuw.

0: en Whisper is nieuw. Het is zelfs de Mix Marathon Track of the Week. Oftewel de beste dance track die wij extra vaak voor jou draaien deze week. Dit is de ochtendshow. Anu op je bijrijderstoel. Florian, omdat het kan. En we bellen zo direct met de WK Situation Room.
1: Zo, we moeten hartig woordje mee spreken.
0: ik denk ook dat we hem na de finale opblazen, die bunker. we gaan er een bom laten afgaan. Maakt me allemaal niks meer uit. Bas van VI, die heeft elke wedstrijd gezien tot nu toe. Die kijkt elke nacht door. En die heeft gisteren natuurlijk ook met flinke verbazing zitten kijken naar Spanje-Frankrijk, kan ik me voorstellen. Want Bas die predikte hier gisteren dat het 2-1 voor Frankrijk zou worden.
1: Ja,
0: het is 2-0 voor Spanje geworden. Nou, even een hartig woordje spreken met hem. En vooruitblikken op vanavond, hè, dan is Engeland Argentinië. Dus hou de ochtendshow aan. Ook voor Shakira, Die Die en BTS met Swim.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
10: Kippie.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Goedemorgen Slim, het is 7:30. Dit is je weerupdate van Weer Online. De zon die staat al te knallen. De temperatuur loopt ook gauw op. Vanmiddag al 27 tot 31 graden. En dat kan nog voor de lunch zijn. Aan zee is het iets koeler. In het oosten wat wolken en daar kans op een kleine bui. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2. Kerkdriel, Martinus Nijhoffbrug 21 minuten. En de A6 Band Emmeloord 22 minuten. Dat komt door een ongeluk. Nog een ongeluk op de A12 Lunetten en de Galenkopperbrug, 21 minuten. En de A15 Sliedrecht-Oost-Papendrecht, 30 minuten. Dat komt door een auto met pech daar. A16 Breda-Noord, Zevenbergse Hoek, 15 minuten. En op de A28 Strandnulde, Amersfoort-Vathorst, 35 minuten door een ongeval. A50 Ewijk-Maasbrug, 12 minuten. Flitsers op de A1 bij de Lutte richting Hengelo, bij 177,7. A1 Radio Kootwijk, waardeloze ochtendshow daar, richting Apeldoorn, bij 71,7. En de A4 Ossendrecht richting Bergen-op-Zoom, bij hectometerpaal 245. A9 Heemskerk-Haarlem, 56,7. A12 Maarsbergen-Ede, bij 83,2. A15 Vuren-Gorkum, 103,5. En de A17 Zevenbergen-Moerdijk, hectometerpaal 6,3. A28 Hulshorst-Amersfoort, 59,5. En de laatste 3 op de A30 Lunteren-Ede, bij 16,2. A59 Sprang-Capelle-Breda, bij 111,9. En de laatste gemelde flitser op de A67 Eersel-Eindhoven. Hectometerpaaltje is 6. En dan het laatste nieuws, daar is het ANP. Met Jeroen in een 30 minuten, de headlines.
5: Goedemorgen. Controles op gesmokkelde sigaretten worden strenger. De douane zet meer mensen in en er is een speciale scan op Schiphol die kan zien of er meer dan een slof in een koffer zit. Het lijkt erop dat aanslagen met explosieven zich verplaatsen. Het zijn er nog altijd evenveel, maar het gebeurt minder in Amsterdam en Rotterdam en juist meer in het oosten en midden. En voor de 2e nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, nu een park. Doordat daar nog munitie ligt, kan de brandweer niet dichtbij komen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
4: Laten we zo even de VI-redactie bellen. De ondergrondse WK Situation Room. Want wat is daar gisteren gebeurd, man? Die hebben ons gewoon voorgelogen. We gaan even een verhaal halen.
6: Anul Hendricks.
4: En dat doe ik niet alleen, gelukkig.
6: Florian Hamelink.

0: En zo blijkt maar dat ook de grote experts eigenlijk de secret helemaal niet weten. De key. Het kan altijd verschillen met wat je van tevoren denkt, zo'n voetbalwedstrijd op het WK. Wij gaan weer een belletje doen naar VI. Heb je het wachtwoord ready?
1: Ja, ik
0: ben alleen het eerste.
1: Ik heb het hier.
0: Kijk, komt-ie aan.
1: Zo.
2: Voor wachtwoord.
1: Oké, komt-ie. Zo, zou die moeten kloppen?
0: Klonk als Wilhelmus, voor me zitten we goed.
3: Hallo? Goedemorgen, bij Bas.
0: Zo, nou Bas, goedemorgen, ja.
3: Goedemorgen. Zo. Ik ga me niet verantwoordelijk houden, hè?
0: 2-1, zei jij.
1: Ja,
0: dan houd ik jou heel verantwoordelijk.
1: Bas, ik heb mijn scorito aangepast.
3: Ja, nee, ja, sorry mannen. Ik begreep het eerlijk gezegd ook niet.
0: Ah, nee, daar hoef je natuurlijk geen sorry voor te zeggen. De enige die sorry moet zeggen is, vind ik...
1: Mbappé.
0: Mbappé, die vond ik oké. Okay. Vond ik geen waanzinnige wedstrijd spelen. Maar ik had het idee dat de trainer van Frankrijk voor het eerst ook in paniek was.
3: Ja, klopt. Ik begrijp eigenlijk niet waarom de Fransen zich niet wat meer hebben aangepast aan Spanje. Spanje, dit spel was het spel eigenlijk wat ze het hele toernooi spelen. Hè? Positiespel, overtal creëren op het middenveld. En de Fransen kregen er totaal geen grip op. Hè? Ook op de momenten dat ze druk probeerden te zetten, ja, waren de afstanden gewoon te groot. De middenvelders werden makkelijk gevonden. Ja, Frankrijk was eigenlijk een speelbal voor de Spanjaarden.
0: Ja, nee, het was niet best. En terecht vind ik ook dat de Spanjaarden in de finale staan, met wat ik gisteren gezien heb. Vanavond is dan de andere grote kraker, Engeland tegen Argentinië. Nu krijgen wij net lucht van de scheidsrechter die gaat fluiten. Die schijnt, die schijnt het goed voor te hebben met Messi. En Messi met hem eigenlijk.
3: Ja, vertel.
0: Ja. Nou ja, dat lezen wij net.
1: Ja. Ismael Elfat, heet hij, is aangewezen als scheidsrechter voor de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië. En die is goedgezind met Messi.
3: Oké.
0: Okay. Waaruit blijkt dat dan? Ik zou wel iets meer info willen ook eigenlijk. Staat daar iets over een vorige wedstrijd of zo?
3: Ik denk dat FIFA... Je wilt natuurlijk ook geen Europese scheidsrechter bij zo'n wedstrijd. Omdat je juist natuurlijk ook als Wereldvoetbalbond streeft naar diversiteit.
0: Ja, maar ja, Marijn heeft ook eens eerder hier gezegd toen hij nog niet op vakantie was. En dat vond ik wel houtsnijden. Dat er nooit een scheidsrechter mag staan die uit een van de twee andere landen kan komen. Of die zeer aangrenzend ligt. Nee, waarom moeten we niet juist iemand gewoon uit Groesbeek die kant op vliegen om te fluiten?
3: Ja, net als gisteravond ook. Er zijn zoveel gevoelige beslissingen. Ook met de VAR die erbij komt. Ik voelde eerlijk gezegd ook gek dat Michael Olise geen rood kreeg voor zijn tackle op Rodri. Je hebt natuurlijk het strafschopmoment gehad. Ja, dit is ook wel het WK van de ophef over de arbitrage. En ik verwacht dat de kans best groot is dat het vanavond ook weer gaat gebeuren.
0: Oké, ja, dit is wel zie ik nu een Amerikaanse scheids die er gaat staan. Klopt dat? Ja, Amerikaanse scheidsrechter.
1: Twee assistenten zijn ook Amerikaans. En dan nog de VAR is volgens mij Italiaans, denk ik. Zie ik hier.
3: Ja, als een Amerikaanse scheidsrechter is, dan heeft hij natuurlijk Messi en Rodrigo de Paul ook vaak gefloten nu in de MLS. Dus daar zal zijn band.
0: Precies. Ja, nou dat is het. Ja, dan kent hij Messi via die weg. Hey, wat verwacht jij ervan vanavond? Argentinië-Engeland?
3: Ja, ik denk dat de Engelsen een maatje te groot zijn voor de Argentijnen. Argentinië hebben ze hebben moeite gehad, eigenlijk telkens nog in de knock-out fase. Dat denk je toch niet al de beste tegenstanders. Ik denk als Engeland erin slaagt om het tempo omhoog te brengen, dan denk ik dat het middenveld en de verdediging van de Argentijnen daar niet meer tegen opgewassen is. Alleen we hebben dit WK ook best veel relatief trage wedstrijden gezien. Argentinië zal proberen te vertragen. Dus ja, als dat lukt, ja, dan heb je natuurlijk met de klasse van Messi altijd de kans. Alleen ik zie Engeland als favoriet.
1: Dus jij denkt dat Engeland gaat winnen vanavond?
3: Ja.
1: Oké, dan zet ik mijn totootje op Argentinië.
0: Ja, dat is erg verstandig. We zullen we morgen weer even intunen. En dan is denk ik volgende week ons laatste belletje. Want zondag is de finale, hè?
1: Ja.
3: Ja, klopt. Zondag de finale.
0: En dan blazen we maandag die hele WK Situation Room op. Maar Bas, voor nu thanks. We gaan weer kijken vanavond.
3: Ja, veel plezier, hè.
0: Oké, tot later. Jij ook. En dan verbreken wij de verbinding met de WK Situation Room.

0: Never Turns You On. Het is de nieuwe van Axwell. Gedraaid op Slam, ja. En in de ochtendshow. Het is bijna 8 uur. We hebben helemaal niet genoemd hoe later gespeeld wordt vandaag op 15 juli. Maar de tweede halve finale op het WK gaat om 10 uur worden afgetrapt door Engeland tegen Argentinië. Het is vandaag ook de dag van de jongerenvaardigheden. Dat is opgericht door de Verenigde Naties. Vandaag wordt er gekeken naar de mogelijkheden om jongeren goede, praktische vaardigheden aan te leren. Die kunnen helpen later in het leven. Denk aan communiceren, digitale vaardigheden, financiële vaardigheden. Ik heb bijvoorbeeld nooit op school geleerd hoe je belastingaangifte doet of zo.
1: Zo, dat zouden ze wel eens mogen doen inderdaad.
0: Terwijl, we hadden wel bedrijfskunde, maar had mij alsjeblieft geleerd hoe de belastingdienst werkt. Dat had ik allemaal zelf moeten uitvinden en binnenkort zit ik in de bak. Het is nu bijna 8 uur en ik zie nog iets op de kalender staan vandaag. Misschien dat je hier vanavond wel even naartoe gaat. Wel vet. De Friese ballonfeesten gaan weer plaatsvinden.
1: Wacht.
0: De Friese ballonfeesten, en dat is het hele weekend is het feest in Friesland. De 40ste keer dat het grootste ballonevenement wordt georganiseerd.
1: Jongen, is dat dan ook nog?
0: Dat is ook nog dit weekend.
1: Tomorrowland, Zwarte Cross, ja. Nijmeegse Vierdaagse, Gentse feesten, Tilburgse kermis, ook dit weekend.
0: Ja.
1: En de Friese ballonfeesten.
0: Maar jij noemt allemaal grote dingen. Ik hoor Zwarte Cross, ik hoor de Vierdaagse, ik hoor de Tilburgse kermis en Tomorrowland. Maar geen van al die evenementen heeft een soort eigen anthem. En dat hebben de Friese ballonfeesten dus wel.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is echt zo. Joost Klein uit Leeuwarden, die een liedje heeft gemaakt, de luchtballon.
1: Wauw.
0: En dat is lang geleden dat ik die op Slam gedraaid heb. Maar wat een mooie gelegenheid, nu hier.

0: maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Wow. Ja, ja, het anthem van de Friese ballondagen. Denk ik. Dat was een gokje. Hij komt uit Friesland. Als je dan een liedje luchtballon hebt, dan moet het wel
2: zo
1: zijn.
2: Dit is het anthem. We vergeten trouwens nog iets. Ook Dominator is dit weekend. Ja, zien we onder andere Niels en Rob.
1: Nou, daarom die lekkere hardcore kick hier in de ochtendshow gegooid. Ook voor jullie. Het is een paar minuten voor acht en we gaan nog een stukje hoger met die luchtballon. We moeten naar de ruimte. Je gelooft nooit wat er gevonden is in de ruimte. Ja, maar dit gaat alles veranderen. Alle kaarten worden opnieuw geschud gewoon. Hebben we buitenaards leven te pakken? Je hoort het zo in je ochtendshow.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Hoor je dat?
10: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slop sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dan nog even de wegen checken. A2 Rosmalen-Empelbrug meldt 14 minuten file. En op de A6 Emmeloord daar 20 minuten door een vrachtauto met pech. A12 Lunette-Galenkopperbrug 20 minuten door een ongeluk. En op de A12 Driebergen-Hooggraven 32 minuten en 9 kilometer. A15 Sliedrecht-Oost-Papendrecht een kwartier. En op de A16 Zevenbergse Hoek-Moerdijkbrug daar 13 minuten. A17 De Stok en Industrietrein Borgwerf daar 13 minuten. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 Strand Nulde Amersfoort-Vathorst een half uurtje, 7 kilometer. De laatste grote gemelde file is ook echt de langste momenteel. A50 Ewijk en Maasbrug, 41 minuten, 7 kilometer. Heb ik jouw file niet genoemd, gefeliciteerd. Dan zit je nog onder de 13 minuten en ben je hopelijk snel op de plek van bestemming. Flitsers nog op de A1 Radio Kootwijk Apeldoorn bij 71.7. A4 Ossendrecht Bergen-op-Zoom bij 245. A9 Heemskerk Haarlem bij 56.7. A12 Maarsbergen Ede 83.2. A15 Vuren Gorkum bij 103.5. En op de A17 Zevenbergen Moerdijk bij 6.7. A28 Hulshorst Amersfoort 59.5. A28 bij het Harde richting Amersfoort bij 70.1. En op de A30 Lunteren Ede uitkijken bij 16.2. De ene laatste A59 Sprangkapelle Breda bij 111.9. En de A67 tot slot Eersel richting Eindhoven. Hectometerpaaltje is 6. Een van de allergrootste dancebeukers van het moment komt eraan in de Slam Ochtendshow binnen nu en een minuutje. Blijf erbij.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
25: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Anouk Hendricks.
1: En
26: Florian Hamelink.
1: En dit gaat mogelijk alles wat wij weten veranderen. Sowieso wat wij twee weten. Er is iets gevonden in de ruimte. Is het buitenaards leven?

0: Enrique Iglesias, die het topje van een van zijn vingers kwijt is door een drone. Hè? Wat een gruwelijk verhaal, maar bij een van zijn concerten, toen vloog er een drone zo rond het stadion. En hij wilde zijn hand uitsteken, zo van land maar op mijn hand, krijg je een mooi shot van. Nou, dat was wel een shot wat mensen nooit meer vergeten. Nee, dat leek wel een horrorfilm. Hij is echt...
1: Hij is echt een vinger kwijt.
0: Jij kijkt mij vol verbazing aan. Ja. Nou, het topje. Hè? Dus topje. Gewoon zo...
1: Het vingertopje is gewoon weg.
0: Ja, ik denk dat vrouwen veel fantaseren over dat topje. Maar die is weg. Die bestaat niet meer. Enrique Iglesias en zijn drone-ongeluk. Jorde Bailando in de ochtendshow. Ja, hoe kan ik dit nou nog recht lullen voor hem? Hij maakt super liedjes. Ik heb al lang niks meer van die man gehoord.
1: Nee.
0: Hij wordt geen timmerman meer, denk ik in ieder geval.
1: Hey, jongen, hij is zijn pensioen al lang bij elkaar verdiend met die Spaanse hits.
0: Ja, die heeft niks meer met z'n handen te doen.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Het zou een hoop vrouwen willen... Ah, goed. Door, we gaan het laatste nieuws even doornemen. In Rusland hebben twee humanoïde robots elkaar symbolisch het ja-woord gegeven tijdens de allereerste robotbruiloft. Dit zijn dus robots op twee benen met twee armen die eruit zien als mensen en die alle vingers nog hebben. In een bibliotheek in Moskou trouwden deze robots, genaamd Robert en Mathilda, niet echt volgens de wet, maar als demonstratie van hoe ver de Russische robottechnologie inmiddels is. Robert droeg zelfs een pak en Mathilda een ballerina-jurk. Wauw, nou, tot de software-update jullie scheiden. Ik moet alvast namens de schoonmoeder vragen wanneer de baby-drones komen. En dat wil Enrique ook graag horen. En ik maar denken dat mijn vriendin altijd koude voeten heeft in bed, hè. Die van Mathilda, die zijn van titanium. De ruimte blijkt een stuk zoeter dan gedacht. Wetenschappers hebben voor het eerst een suikermolecuul gevonden in de ruimte, vlakbij het centrum van de Melkweg. Het gaat om... erythrulose, een suiker die onder meer ook in frambozen voorkomt. De ontdekking betekent overigens niet dat er intelligent leven is gevonden. Nee, ik heb dan ook nog nooit een potje slimste mens verloren van een framboos. Wisten wij op aarde niet al langer dat er suiker in Milky Way zit? Een 93-jarige man uit Amerika maakt kans op een plek in het Guinness Book of Records als oudste vrachtwagenchauffeur ter wereld. Hij rijdt al meer dan 70 jaar met vrachtwagens en heeft naar eigen zeggen ruim 5 miljoen kilometer afgelegd. Hij begon op zijn 19e achter het stuur en heeft bijna alle Amerikaanse staten doorkruist. Zijn collega's hebben de aanvraag voor het wereldrecord ingediend. Als hij in augustus 94 wordt, dan kan hij het huidige record van een 92-jarige chauffeur overnemen. Wauw, de enige man die zijn rijbewijs vaker heeft verlengd dan zijn telefoonabonnement. Als hij naar de APK gaat, dan checken ze hem.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En tot zover de Slam Ochtendshow uit je speakers. Het is 7:15. Vandaag warm, temperaturen boven de 30 graden in bijna heel het land. Dat moeten we vieren met Stardust. Dan weet jij wel welke track, hè. En dit is de laatste.

0: Salsa Salavi, baby.
1: En dat is de Grand Slam, de meest zomerse die we in tijden gehad hebben. En nou, dat komt goed uit met dit soort temperaturen. Het is Criss Cross Amsterdam hier gedraaid in je ochtendshow, waar wij er weer een nieuwe voor je hebben. Want nou, het is toch die periode, hè?
2: Een tip voor je vakantie.
1: Deelden wij gisteren nog waarom je het beste in Nederland kan doorbrengen deze zomer. Ga je zo meteen hier horen hoe je jouw huis tot wel 6 graden kan koelen
3: zo.
1: Door iets op je ramen te smeren. En je hebt het sowieso in huis staan. Dus
3: nou, iets om op je raam te smeren.
1: En dan koel je huis tot wel 6 graden. Kijk, als je dan toch thuis blijft, kan je beter in een koelhuis zitten, toch? Dat pak je zo mee in de ochtendshow.
4: Zo, ik ben zeker benieuwd.
1: Ja, zeker zijn ook.
5: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
6: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
5: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: een tikkie anders doet.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18+ speelbewust.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is Vrijspel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is Doei Inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
22: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
21: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
22: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
21: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
22: Handig?
21: Ja, van de Belastingdienst.
23: Hey Slim, goedemorgen. Dit is hem, je weerupdate van Weer Online om 8:30. Echt een kutdag als je van regen houdt. Veel zon, warmte, temperaturen 27 tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. In het oosten schijnt er een heel klein buitje te kunnen vallen. Maar ik hoor net al in het Grote Mensenjournaal dat toch een kleine kans blijkt te zijn. Ik las ook dat al die binnenvaartschepen en zo, dat die maar voor 1/3 beladen zijn, omdat het water zo laag staat in Nederland.
24: Echt, omdat ze anders de bodem...
23: Ja, omdat ze vast komen te zitten, ja. En ook het pontje bij de Vierdaagse, die was al bang dat het niet kon gaan. Het waterpeil is te laag. Nederland droogt uit, er moet gauw regen vallen.
24: Shit, jongens, kom aan.
23: Als er regen komt, dan hoort dat eerst best slim. We gaan nu naar de weg toe. A2 Kerkdriel Geldermalsen. Daar een half uur file door een auto met pech. A4 Den Haag-Zuid Den Hoorn 10 minuten. En op de A12 Driebergen Kanaleneiland een uur bijna door spullen op de weg. A16 Klaverpolder, Schavendeel, daar 11 minuten. A20 Kortland Aquaduct, Terbrechtseplein, 10 minuten. A22 Beverwijk, daar 13 minuten, de oprit is dicht. En voor de rest flitsers. A1 Radio Kootwijk, Apeldoorn, 71,7. A4 Ossendrecht, Bergen-op-Zoom, bij 245. A4 Schipluiden, Schiedam, bij 58,1. A9 Heemskerk, Haarlem, 56,7. En de A12 Maarsbergen, Ede, 83,2. Dan nog de A16 Breda, 70,5. A17 Zevenbergen, Moerdijk, 6,7. A28 Hulshorst, Amersfoort, 59,5. En de A28 Het Harde, Amersfoort, 70,1. A30 Lunteren, Ede, 16,2. A59 is de ene laatste. Sprang Capelle Breda bij 111,9. En tot slot A67 Eersel richting Eindhoven bij hectometerpaal 6.
0: En ik heb een update, jongens. Maandag 27 juli gaat het in het zuiden van Nederland regen.
23: Hoppa.
0: Hoppa.
23: Lekker bioscoop weer. Dan zit ik daar, dat weet ik wel. Het laatste nieuws met Jeroen nu.
2: Goedemorgen. Het goedkope zomerabonnement van NS is een hit. Ook onder mensen die anders niet met de trein gaan. Met de kaart kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de hoge brandstofprijzen. Door een hack bij een Frans boekingsbedrijf voor campings zijn ook tienduizenden Nederlanders geraakt. Hun gegevens zijn gelekt, plus de data wanneer ze op vakantie zijn, meldt 1Vandaag. En Oekraïne heeft 17 Russische olietankers geraakt met droneaanvallen vannacht. Tegelijk werden meer dan 100 Russische drones uit de lucht geschoten. Maar niet alle Russische aanvallen zijn afgeweerd. In Odessa vielen 3 doden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
23: Ja, met ieder moment weer een compleet levensveranderende tip voor je vakantie. Hoe kan jij jouw huis tot wel 6 graden koelen door iets op je ramen te smeren? Wat gaat dat zijn?
6: Anul Hendricks.
23: Je hoort het zo meteen van mij en ik ben niet alleen.
6: Florian Hamelink.
23: Met dus een tip voor

0: week Energy van Coldplay, Avicii. En Fisher staat al klaar met Favor. Lekker.
1: Een tip voor je vakantie.
0: Deelden wij gisteren nog de tips die jij in je hoofd moet houden als je een vakantie boekt. En dat is blijf lekker in Nederland eigenlijk. Hè? Dat was de strekking van Quest. Blijf lekker in het land.
2: Ja, want het doet allemaal pijn. Heimwee doet pijn.
0: Heimwee is stress. Voor je. Je kan je moeilijk aanpassen. Ja. De Quest had echt geen zin om op vakantie te gaan. Nee. En toen belden we die...
2: Ad Vingerhoeds,
0: die dat artikel geschreven had. En hij was op vakantie. Ja. Oké, nou vandaag weer een vakantietip natuurlijk in je nummer 1 Slim Ochtendshow. En die komt uit Amerika. Daar is een wetenschapper opgestaan, een professor. En die komt met een opvallende tip. Luister even mee naar het nieuws van Amerika. Hè? De echt CNN.
3: A British professor.
0: Oké. dit doen we opnieuw. Een Engelse professor op de Amerikaanse tv.
3: A British professor claims you can cool your home significantly by smearing yogurt on the windows. Robert says the film from the yogurt blocks the solar radiation, cooling the home.
0: Ja.
3: As for the smell, he says it faded as soon as the yogurt dried.
0: Ja, dus oké, yoghurt op je raam blokkeert UV-straling en dat zou wel tot 6 graden kunnen koelen.
2: Ja, want die, als het dan opdroogt, dan kan die opgedroogde yoghurt, dat vormt dan een witte laag. Ja. En dat weerkaatst dan de zonnestraling. Dat is dan het idee.
0: Oké, nou ja, ik heb hier een bak staan.
2: Holy shit.
0: En een lepeltje. Er zit genoeg in nog. En een paar stukjes aardbei. Ja, ik ga dan met een lepel nu ga ik tegen het studioraam. Ik heb het altijd als willen doen. En eindelijk hebben we een reden. Daar komt een dikke flats yoghurt op het studioraam van Slam. En dan gaan we natuurlijk straks even meten. Of het gelukt is. In 3, 2, 1.
2: Oh nee.
0: Ze spat echt alle kanten.
2: Oh nee.
0: Oh, het gordijn ook, jongen.
2: Oh, maar die schoonmakers die hebben net al 5 of 6 heel die studio schoongemaakt.
0: Die stomerij kosten.
2: Nu nog eentje.
0: Nee, ik zie nu ook. Nee. Ik zie nu ook dat het raam is eigenlijk gewoon 3 meter breed. En ik heb gewoon 1 kwak yoghurt in het midden van dat raam gegooid.
2: Ach man, doe nog eentje, anders werkt het toch niet.
0: Je hebt toch ook helemaal gelijk, man.
2: Oh nee! Oh, is het op het gordijn
0: We gooien dit, daarom. De stomerijen die draaien over uren. We gaan het even op Instagram zetten als je het wil zien. @Anoul, A-N-O-U-L. Ik zou het even in mijn story zetten, want dan zie je zo meteen hoe de studio dus 6 graden koeler moet zijn.
3: Dr. Ben Roberts says putting yogurt on the outside of your windows can lower the home's temperature by about 6 degrees.
0: Ik hoor nu dat het aan de buitenkant... We wachten het af. Misschien werkt het ook, Dr. Robert. Je hoort het als eerst bij Slam. Wil je het zien hoe de chaos hierbij ligt? Dus @Anoul met A-N-O-U-L. Ik pak even door.

0: ochtendshow met de meeste muziek, Timberlake. En daarna Alesso in de ochtendshow. De yoghurt is inmiddels verspreid over het hele raam.
1: Ik zit hier te kijken.
0: Ja, dat is echt heel erg.
1: Het kan niet hoor.
0: Het is echt niet te geloven. We hebben zojuist de yoghurt op het raam gesmeerd van de studio. Omdat dat UV-straling tegenhoudt. Beter dan gordijnen.
1: Ja, dat zou 6 graden tegenhouden, zeg maar. Zou 6 graden koeler worden.
0: Als je de chaos wil zien hoe smerig het hier is.
1: We hebben net 10 minuten lopen poetsen.
0: Je moet maar even kijken op Insta. @Anoul, A-N-O-U-L in de story. Dan zie je onze yoghurtavontuur. En kan je voor jezelf bepalen of jij dat ook gaat doen. En ik heb meer goed nieuws. We gaan je vrijgeven. We gaan morgen in deze ochtendshow regelen dat jij een vrije vrijdag wint. Dat proberen we iedere week. Op de donderdagochtend dan bellen we jouw leidinggevende met zo'n goede smoes dat je wel vrij moet krijgen op onze kosten. Dus daar hoef je geen uren voor op te geven. Een gratis vrije vrijdag van de Slam Ochtendshow. Wat moet je daarvoor doen? Het is zo makkelijk. App nu vrij in de app van Slam. Vrij appen is vrij krijgen op vrijdag. Ik denk dat wij ook niet meer terug hoeven te komen na vandaag of morgen. Dus grijp die kans om nog één keer een vrije vrijdag te winnen. Vrij appen in de app van Slam. Go, go, go! Nieuw. New music. Nieuwe.

thuis. Het is 9:03. Dat was de laatste van Slamveld hier in de Slam Ochtendshow. Waar je zo meteen hoort van de NS. Ja, je gaat horen van de NS. Die zijn er echt helemaal klaar mee. Eén heel grote ergernis in de trein gaat, als het aan de NS ligt, voorgoed verleden tijd zijn. Welke het is, dat hoor je zo als je blijft.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor 49 euro per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. Dit was het nieuws op Slam.
11: Thank you. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de laatste staart van de ochtendspits. Als we überhaupt al over een spits spraken. Het viel erg mee. A2 Kerkdriel, Del, een half uurtje, 11 kilometer. En op de A12 een uur. Dat komt door rommel op de weg bij Driebergen en Kanaleneiland. 10 kilometer. A16 van Brienenoordbrug, Terbrechtseplein. Bijna een half uur door een auto met pech. En op de A22 tussen Beverwijk en de Velsertunnel staat 20 minuten file, want de oprit is dicht. A27 Beeldhoven-Veemarkt, 11 minuten. En op de A28 Den Dolder-Rijnsweerd ook 11 minuten. Flitsers dan. A1 Radio Kootwijk, Breekie-Breekie, richting Apeldoorn bij 71.1. En op de A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij hectometerpaal 245. A4 Schipluiden-Schiedam bij 58. En de A7 Weide-Wormer-Amsterdam bij 10,6. Dan de A7 Drachtse Compagnie Groningen bij 169,7. A9 Heemskerk Haarlem 56,7. A12 Maarsbergen Ede bij 83,2. En de A15 Vuren Gorkum bij 103,3. A16 Breda bij 70,5. A17 Zevenbergen Moerdijk 6,7. En de A27 Oosterhout Gorkum bij 12,8. A28 Hulshorst Amersfoort bij 59,5. En voor de overige flitsers die er in Nederland actief zijn, check de Flitsmeister app.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot

0: ervoor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De hele zomer lang, elke

0: Jensen, je luistert naar de Slam Ochtend Show. Het is 9:10. J-Lo, Guetta, Jonas Blue. En nu even een rapido rondje nieuws.
1: De Slam Ochtend Show.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: En we beginnen ver weg van huis, in Peru. In Peru is een opvallende babytrend ontstaan. Honderden ouders hebben hun pasgeboren kind vernoemd naar de Noorse voetballer Haaland. Volgens de Peruaanse burgerlijke stand kregen honderden baby's de naam Haaland en tientallen zelfs zijn volledige naam. Erling Haaland. Het is niet de eerste keer dat Peruaanse ouders... zo, moeilijk woord. Ouders voetballers eren met babynamen. Ook Messi, Ronaldo en Neymar zijn hele populaire babynamen in Peru. Damn, de enige baby's die geboren worden met een hogere verwachting dan gewicht. M&M, dit is wel je kans, hè? Dit is je kans om in te spelen. Will the real Haaland please stand up? Please stand up. De Taco Bell haalt in Amerika tijdelijk verse ingrediënten zoals sla, koriander, ui en guacamole van het menu vanwege een onderzoek naar een uitbraak van Cyclospora. Dat is een parasiet dat zorgt voor explosieve en zeer heftige diarree. Inmiddels zijn honderden gevallen gemeld en tientallen mensen ook opgenomen in het ziekenhuis. Taco Bell neemt daarom voorzorgsmaatregelen en wacht een onderzoek af. Bij de Taco Bell in Nederland is overigens nog geen melding gemaakt van explosieve diarree. Ja, Taco Bell haalt dus onder andere de sla weg. Ik heb altijd al gezegd dat de slaapfastfood levensgevaarlijk is. Toevallig heb ik dit weekend nog gegeten bij de Amerikaanse Taco Bell en ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik het bonnetje had meegevraagd. De NS wil definitief een einde maken aan een grote ergernis in de trein. Tassen die stoelen bezet houden. Reizigers moeten daarom voortaan hun tas op schoot houden, onder de stoel zetten of in het bagagerek plaatsen. De spoorvervoerder zegt dat steeds meer mensen elkaar niet meer durven aan te spreken als een tas een zitplek inneemt. Er komen geen boetes of controles, maar NS wil dat je weet dat de stoelen voor betalende reizigers zijn en niet voor tassen. Dus raad eens wie er net een OV-chipkaart voor zijn tas heeft gekocht. Ja, ik, man.
3: Yeah, baby.
0: Ja, kom op.
3: Yeah.
0: Fuck the system. Ja, volgens de NS is een stoel om op te zitten en dus niet voor een tas. Hey NS, een trap is om op te lopen en niet om op te zitten. Fix gewoon je stoelenproblemen.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Dank u. I approve this message.
4: Gesproken.
0: Ik heb gespreekt. Het is 9:13. De Slam Ochtendshow. Met de meeste muziek. J-Lo en Guetta.

0: bijrijderstoel en Florian, omdat het kan. Met de Slam Ochtendshow hier. En Jonas Blue op de radio. Vescar.
1: Ik ben toch meer fan van zijn vorige werk. Van Jonas Blue.
0: Maar dit was zijn doorbraak.
1: Nee.
0: Hoe bedoel je dan? Nog eerder dan zijn doorbraak? Hoe werkt dat dan?
1: Nee, kijk, op SoundCloud heb ik dus zijn originele account gevonden onder zijn echte naam. Dus niet onder zijn artiestennaam Jonas Blue, maar onder zijn echte naam Guy Robin. Als je dat opzoekt op SoundCloud, dan kom je dus op zijn account terecht.
0: Oh, leuk.
1: Hij heeft er nog tracks openbaar staan van 13 jaar geleden. Dit is het eerste wat hij maakte. Moet je horen. Dubstep.
0: Dit is wat Jonas Blue maakte voor Vescar. Dan heeft dit hem toch niet zoveel gebracht.
1: Hij heeft 7 likes.
0: 7 likes, man.
1: 700 streams.
0: Maar wel op Slam nu. Wat vet. Had jij vroeger ook iets om muziek mee te maken toen je klein was?
1: Nee, eigenlijk niet. Hij had, op de telefoon had je zo'n app. Wat je wat,
0: Oh ja, jij had wel apps, ja. Nee, ik had echt nog zo'n Fisher Price keyboardje.
1: Echt?
0: Ja, dat klonk dan zo. Ik heb het even op YouTube.
2: Some of these keys are little iffy. You gotta really press them.
0: Maar als je dan een beetje die knoppen ging draaien, ja, dan kwam ik eigenlijk wel in de buurt bij Jonas Blue.
1: Ja,
0: dan
1: dat lijkt eigenlijk wel een
0: kwam
1: beetje.
0: Mijn oma die kwam thuis bij mij oppassen. En dan zei ze, nou jongen, wat kan je spelen op je keyboard? En dan zei ik, oma, kijk maar. Daar komt ie.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Bless. Terms and conditions.

0: Lucas en Steve in de Slam Ochtendshow met Anouk en Florian hier tot 10 uur. Vol verbazing hebben wij gelezen over een gigantische stunt die dit weekend gaat plaatsvinden op Zwarte Cross, is het idee. Een stunt die wordt uitgevoerd door een stuntvrouw. Ja. Een van de beste stuntvrouwen van Nederland, dat is Noah. En Noah die zou deze stunt gaan doen, maar het schijnt nu zo lijp te gaan worden dat Noah zegt, ik doe het niet meer.
1: Nee, klopt. Het is zo levensgevaarlijk.
0: Ja, het is zo bizar wat ze op Zwarte Cross willen gaan doen. Dat zelfs de beste stuntvrouw heeft gezegd, ik doe het niet meer. We hebben het nummer van Noah. Ik wil wel even horen wat ze dan van plan waren. En of er nog een nieuwe kandidaat is opgestaan. Ook Talk to You komt eraan in de Slam Ochtendshow van Another.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ja? Is het echt serieus?
12: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
15: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
23: Kippie!

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, goedemorgen Slam. 9:55 en het is lekker zonnig vandaag. Het wordt echt tropisch warm weer, boven de 30 graden. Aan zee wel iets koeler, meldt Weer Online. Dan naar de weg toe met Flitsmeister. A2 Martinus Nijhoffbrug en Del 11 minuten. En op de A2 Kerkdriel Martinus Nijhoffbrug 21 minuten, 7 kilometer. Een file van 10 minuutjes op de A8 West Zaan en Zaandijk West. En op de A9 Heemskerk Beverwijk 11 minuten. Het verkeer wordt daar omgeleid. A12 Zoetermeer Nooddorp, daar bijna 40 minuten over 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. En de flitsers op de A1 Radio Kootwijk Apeldoorn bij 71,9. A2 Utrecht Den Bosch bij 62,8. A4 Ossendrecht Bergen op Zoom 245. En de A4 Schipluiden Schiedam bij hectometerpaal 58. A7 Drachtser Compagnie Groningen bij 169,7. A9 Heemskerk Haarlem 56,7. A12 Maarsbergen-Ede, 83,2. A15 Vuren-Gorkum bij 103,4. En voor de rest van alle flitsers in Nederland check je de Flitsmeister-app. En dan nog even het laatste nieuws. Daar is het ANP. Met Jeroen en de headlines in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hallo daar.
6: Op en rond de Wallen in Amsterdam heeft de politie vannacht onderzoek gedaan naar mensenhandel. 4 mensen werden opgepakt, 3 anderen in Roemenië. In de haven van Antwerpen komen giftige dampen vrij uit een schip. Waarschijnlijk is er iets misgegaan bij het laden. Havenmedewerkers kregen ademnood en prikkende ogen. Eentje ligt op de intensive care. En na de hack bij een Franse bookingsite voor campings zijn ook enkele Nederlanders slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. In totaal zijn van duizenden Nederlanders gegevens gelekt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Yo, dankjewel. Tot later weer.
7: Anul Hendricks.
5: En
7: Florian Hamelink.
8: Wat een teringbende, jongen.
5: Dat is een zeer eerlijke review daar van de ochtendshow.

0: en Lose Yourself. Het is bijna 9:45. Persoonlijk dacht ik dat het hoogtepunt op Zwarte Cross het moment zou worden dat even serieus toch Baila de Gasolina erin gooit.
1: Het gaat niet door, hè?
0: Ah, dat gaan ze toch doen. Dat is allemaal marketingstuntje. Mogelijk is er ineens een heel ander moment wat het spectaculairste Zwarte Cross momentje gaat worden. En dat is een katapultsprong van 75 meter die een stuntman stuntvrouw wil maken over de megatent. Nou, oorspronkelijk is het idee dat freerunster Noah Di Giorgina over die tent zou springen. Zij is absoluut geknipt voor deze stunt. Hè? Ja, zij heeft 3 keer goud gepakt op de World Games freerunnen. Maar nu is het notabene Noah die zegt, liever niet. Noah, goedemorgen. Welkom in de Slamochtendshow.
2: Wauw.
0: We hebben eindelijk een winnaar aan de lijn. Eindelijk hebben we een winnaar hier in de show. Hey, Noah, jij hebt je teruggetrokken. Hoe dat zo?
2: Ja, voor mij waren er te veel negatieve factoren waardoor ik het een te hoog risico vond, helaas.
0: Want er gaat een filmpje rond, dat kan je ook wel vinden op TikTok, makkelijk, van die katapulten die al een keer gelanceerd wordt met een dummy, met een pop. En ja. Nou, jij staat daarbij aan te kijken, en wat zag je daar?
2: Nou, de dummy kwam net iets kort met de landing, wat betekent dat hij niet op de plek van landen waar we gehoopt hadden. En natuurlijk is het nog steeds veilig, want hij landt in de airbag op dat moment. Maar ik vind dat gewoon te hoog risico, helaas.
0: Ja, want dit is een flinke sprong. Het is 75 meter, het is 180 kilometer per uur. En hoe hoog ga je, weet je dat?
2: Volgens mij gaan we ongeveer 35 meter hoog.
0: Jezus, jeetje mine, man.
2: Ja.
1: En was die dummy wel even zwaar als dat jij bent?
2: Nee, dus de andere twee stuntmannen die zijn bijna precies hetzelfde gewicht en precies dezelfde lengte. En die hebben hem dus ook al een keer gesprongen. En dat was hun pop die gisteren vloog.
0: Oh, dus die pop was nog zwaarder dan dat jij bent?
2: Ja, en dat vind ik dus ook een deel waardoor ik die keuze heb moeten maken. Want hun hebben natuurlijk een totaal ander gewicht en lengte dan ik. Dus je zou niet weten waar ik terecht zou komen.
0: Nee, oh mijn god, nou, het zou misgaan. Hoe oud ben jij? Ja. Hoe oud ben jij eigenlijk?
2: Ik ben 21.
0: Ja, god, nee, ga dat toch niet op het spel zetten voor een stunt op Zwarte Cross, alsjeblieft. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Zijn er nu mensen die het wel gaan doen?
2: Zeker, er zijn 2 mannen die het gaan doen. Nou. Heel dit weekend, ook meerdere keren. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
0: En wie zijn zij dan?
2: Jim is er 1 en Laurent. En dat zijn 2 stuntmannen die dus ook alle voorbereiding mee hebben gedaan. En Jim was sowieso al van plan om te springen. En Laurent was mijn backup, zeg maar.
0: Wauw, ik vind het echt. Er bestaat geen stoerder beroep, vind ik. Ik vind echt, Noah, wat jij doet voor je vak, ook freerunnen, het is zoveel stoerder dan wat wij doen. Het is echt ongelooflijk.
2: Ah.
0: Wat vet. En ik ben blij dat jij hem even laat gaan. Maar heb je het de jongens nog afgeraden? Of denk je zoiets van, nou, ga maar zien hoe het afloopt?
2: Nou, ik vind met stuntwerk is het wel een persoonlijke keuze. Dus ik wil hun ook niet beïnvloeden in, zeg maar, met mijn keuze die ik heb gemaakt. Dus ik ben daar gewoon om hun te steunen nu. En ik hoop gewoon dat iedereen gaat zien hoeveel voorbereiding en lef in deze stunt zit.
0: Ja, ja, nou ja.
1: Het is levensgevaarlijk nog steeds, toch?
0: Ja, dat kan nog steeds natuurlijk, ja.
2: Het is wel hoog risico, deze stunt.
0: En wat staat er voor jou nog op de planning, Noah? Heb jij nog een spannende stunt binnenkort of... Heb je nog iets bedacht wat jij wil doen?
2: Nou, ik heb een aantal projecten die komen en de laatste World Cup van het jaar.
0: Ah, ja, ja. Dan moedigen we je natuurlijk weer aan. Hopelijk pak je dan ook weer goud. Thanks dat je even aan de lijn kwam hier in de ochtendshow. En dan ga je nog wel naar Zwarte Cross? Ga je kijken?
2: Zeker, ik ga 100% kijken.
0: Oké, okay. En laten we hopen dat het allemaal goed afloopt voor de boys daar die over de megatent gaan springen. Dat was Noah in de ochtendshow en dit is Clooney.

0: Nou, dat veroordeel ik niet hoor, maar ik vind wel een look dat ik even aan moet wennen. Dat vind ik wel...
1: Ja, ik ook.
0: Of heb je iets gevonden?
1: Nee, het zit er nog steeds op.
0: Weet jij ook hoe je yoghurt van een raam afkrijgt?
2: Ja, we hebben nog een klein dingetje.
1: Ja, wat de fuck hebben jullie lopen doen ook?
0: Kijk, wij hoorden.
1: Je hebt nu het gordijn dicht gedaan, maar het zit er nog steeds natuurlijk.
0: Ja, we hebben yoghurt op het raam gesmeerd, want dat zou UV tegenhouden, maar...
1: Het is hier alleen maar bloedheet in de studio, jongens.
0: En het ruikt naar frambozen.
1: Je hebt het er helemaal uitgesmeerd.
0: Ja, wat moet je dan, ja.
2: De schoonmakers zijn dan weg, dus dit blijft tot morgenochtend.
0: We gaan glasseksen tijdens jouw programma. Dus dan weet je dat.
1: Lekker.
0: Ja. Hey, en wij gaan morgen die Vrije Vrijdag de deur uit doen. Die kan je winnen. Het wordt echt wederom super lekker op vrijdag. Dit is echt een dag dat je vrij wil zijn.
1: Heb je al gegeven aan de schoonmakers, of niet?
0: Die komen nooit meer terug.
1: Nee.
0: Maar jij kan Vrije Vrijdag pakken. En dat kan je winnen door nu vrij te appen. Dan bellen we morgen jouw baas. En die dag is op onze kosten. Dus alle reden om even vrij te appen naar de app van Slam. En dan veel plezier met Jarno zo.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een boodschap van de Duitse grenspolitie. Wij voeren vanaf vandaag grensoverschrijdende controles uit.
4: Goedendag, grensoverschrijdende controle. Du sitzt mit einer Frau im Auto. Ist das dein Partner?
5: Nein, das ist ein Kollege.
4: Warum sitzt du dann mit deiner Bratwurst in ihrem Sauerkraut?
5: Ich sitze nicht mit meiner Bratwurst in der Sauerkraut.
4: Verschwinden! Du hast die Grenze überschritten.
3: De controles op grensoverschrijdend gedrag van de Duitse politie. Vanaf vandaag bij de grensovergang.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. Dit was het nieuws op Slam.
16: 1 minuut over 10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 13 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij Lingenbrug. Daar verlies je een kwartiertje, 7 kilometer. Ja, sorry, ik moet zo hard lachen. Omdat Florian nu gewoon yoghurt van de gordijnen af aan het schrapen is. Gaat het een beetje of niet?
17: Ik voel me echt een stagiair.
16: Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat een teringzooi ben je ervan aan het maken. Het waren zwarte gordijnen. Ze zijn nu roze. Op de A12 richting Den Haag bij Zoetermeer. Daar verlies je 34 minuten, 6 kilometer door een ongeluk. En de laatste is de A50 richting Os bij Ewijk. Een kwartiertje. kwartiertje extra 7 kilometer aan file.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

FM, good morning. Dit is de Bauza en Magnetic. Met zometeen de nieuwste van Joe Corey. Whisper komt eraan als mixmarathon track of the week. Eerst gaan we terug naar het jaar 99. Mooie dingen in gebeurd. Natuurlijk ook heel veel belangrijke prijzen zijn er gewonnen door menig sportteam of belangrijke filmregisseurs onder andere. Maar ook natuurlijk de Nobelprijs. En die is gegaan naar een onderzoek over welke type BH's ervoor zorgen dat je gaat snurken en welke niet. Dat heeft in 99 heeft dat gewoon een van de belangrijkste prijzen ter wereld gewonnen voor dus een snurk-BH. En wat blijkt, het maakte niet uit welke BH je in je mond stopte, het hielp altijd tegen snurken. Nou goed, het zijn bijzondere dingen die er gebeurden. Ook terug naar 99 met de track van TLC. Dit is No Scripts op Slam. Good morning.

wel met knikkende knieën zit voor vanavond, denk ik. Voor de WK halve finale. Joel Corry en Whisper. Vanavond Engeland-Argentinië. En nu zou je zeggen, met al die goede Engelse DJ's, dat die het anthem hebben voor het nationale team. Denk aan Joel Corry, Calvin Harris en noem ze allemaal maar op. Maar het meest gedraaide dancenummer in de kleedkamer van de Engelsen, die komt dus van ons. Die hebben wij als Nederlanders gemaakt. En verwacht het of niet, maar het is deze track die ze het leest, die ze het leukst vinden. Another and Talk to You. En het leuke is, ze hebben zelfs al een versie gemaakt voor een van de topspelers van Engeland, Jude Bellingham. Het is nu Let Me Talk to Jude geworden.

0: I Love Life. Banger die je hoort van Bakermat in de zomer met maximaal 32 graden vandaag hier op Slam. Met zometeen muziek van Nelly en ook deze van Bibi Rexha.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe!
6: Geeft ruimte.

0: Profiteer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218, al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op Jordi's.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij Jorlies.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Big or small, tiny or tall.
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
3: Condoom.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: We hebben dit over 10:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is lekker zonnig en de temperatuur, kijk eens naar die thermometer. Oh, ja hoor. We gaan richting de 32 graden vandaag. Vanavond dan weer. Kans op stapelwolken en kan er een klein buitje vallen. De temperatuur daalt af naar zo'n graad of 19. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die wel nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Den Haag bij Zoetermeer. 33 minuten extra. 7 kilometer komt door een ongeluk. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
15: Jarno van der Wielen.
14: Met zometeen muziek van Nelly Hadden hier komt eraan. Eerst Bibi Rexha. Dit is Sad Girls.

0: Ja, ja. We snappen de signalen. De muziekplanner heeft het warm. Chesto, Hadden It. En daarvoor hoorde je nog Hadden Hier van Nelly. En ja, weet je wat misschien wel even handig is? Dat heb ik, omdat dit toch een thema is blijkbaar, heb ik het even op zitten zoeken. Maar deze dingen hoor je dus nooit over het weer. Dus als je deze keertje hoort, dan heb je echt geluk. Want dat hoor je nooit. Poef, ik dreef bijna mijn bed uit. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Het kan in Nederland ook nooit normaal, hè? Of het is bloedje heet, of het regent de hele dag. We mogen niet klagen, maar we doen het wel. Als je nu bingo hebt, krijg je gratis koffie van je collega.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Alesso en One Republic. In your eyes.
1: Nieuw.
2: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.

0: Hello?
1: Smoke weed every day.
2: Dr. Dre en Snoop Dogg op Slam in de next episode. Zometeen ook een nieuwe editie en aflevering van House in de Pauze. Binnen een uurtje krijg je de lekkerste lunchpauze van Nederland. En zometeen...

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Lekker toch?
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
9: Oh, ja, nee.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Hey mannen!
15: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
16: gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond." En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier. Maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. Dit was het nieuws op Slam.
21: En dan maakt het 11 uur de wegen af met Flitsmeister dan. Die meldt 22 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A12 richting Den Haag bij Zoetermeer. Daar verlies je 21 minuten, 7 kilometer door een ongeluk. 40 minuten extra op de A12 richting Utrecht bij Waterberg 8 kilometer. En de laatste is de A50 Apeldoorn richting Os bij Waterberg 26 minuten bij reistijd optellen 5 kilometer. En voor flitsers check de Flitsmeister app.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
14: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Met zometeen de nieuwste van Chris Cross Amsterdam is Grand Slam deze week. My oh my, ook Reinier Zonneveld krijgen net

Slam die erbij waren. Awakenings Festival. Hij speelde daar de boel plat. Back-to-back met Cynthia Spiering, Reinier Zonneveld, Jordan met Gordo en Loco Loco. Ik was erbij en ik vond het heel leuk om erbij te zijn bij Reinier. Ik was uitgenodigd en op een gegeven moment, ja, voor zo'n show, dan moet je toch een beetje wachten in die kleedkamer. Op een gegeven moment duurde het wachten zo lang dat de vriendin van Reinier, die ging maar even de nagels lakken. Nou ja, dat kan. En op een gegeven moment nog meer wachten. Het was nog steeds geen showtime.

En ik zie nu ook iedereen gewoon naar mijn hand kijken van waarom draagt die gozer nagellak. Je kan het checken op mijn Instagram, @JarnoVanDeWielen. Dan zie je de vriendin van Reinier Zonneveld, Kiki Solveen, mijn nageltjes doen. Denk niet dat ik het hou, ik ben er niet zo blij mee. Good morning, muziek van Kygo.

Offenbach en Overdrive voor die op Slam. Met zometeen Marshmallow en Portugal The Man. Phoenix komt eraan. En ben jij blij met je eigen naam? Want eigenlijk is het een heel raar fenomeen. Je hebt het niet zelf kunnen kiezen. Vind je het een beetje bij jezelf passen? Of ben je er eigenlijk wel tevreden mee? Denk je er niet zoveel over na? Nou, er is dus een onderzoek gedaan. En 10% van de mensen blijkt dus helemaal niet tevreden te zijn met hun eigen naam. En overweegt sterk om te denken van, ik ga mezelf toch een andere naam geven. Nu vind ik mijn eigen naam prima, maar ik merk wel dat ik vind het niet fijn om mijn eigen naam te zeggen. Dus als ik bijvoorbeeld bij de Starbucks een koffie bestel, dan zeg ik altijd Tim. Want dat is en makkelijk te onthouden. Dat vragen ze nooit twee keer van, wat zeg je eigenlijk? En dat is eigenlijk mijn dingetje een beetje geworden. Dus ja, Tim, aangenaam. Ben nu Destiny's Child, say my name. Nou, Tim bij deze.

0: Man. En Phoenix hoorde je opslaan met binnen een paar tellen. Natuurlijk, de lekkerste lunchpauze komt eraan. We tellen af binnen een half uurtje. Ook muziek van Shaggy en deze.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Alle verf super voordelig.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
15: iWish. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB.
5: Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Het is 11:30. Goedemorgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een lekker zomers weertje vandaag met echte thermometer die door het dak schiet. Naar de 32 graden vandaag. Vanavond dan nog kans op een buitje en koelt het af naar zo'n graad of 19. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister die belt nog 16 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A7 richting Bremen bij Oudeschans. Daar is de afrit afgesloten. 17 minuten extra. A12 Arnhem richting Utrecht bij Waterberg. 21 minuten erbij optellen. 9 kilometer. En de laatste is de A50 Apeldoorn richting Os bij Waterberg. 17 minuten.
19: Jarno van der Wielen.
16: De nieuwste Jamie Jones hoor je zo meteen. Ook Ed Sheeran komt eraan naar Prospa. Dit is Free Your Mind.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: New.
1: Music. Jamie Jones. State of Mind.

Ed Sheeran en ook Jamie Jones uit de UK en State of Mind. Het mogen duidelijk zijn, wij willen dat Engeland vanavond keihard gaat winnen en dat het Argentinië er eindelijk uit wordt gesodemieterd. Wel weer natuurlijk, hè, want dat is nu de hele trend van het WK, dat eigenlijk de FIFA wil dat Messi gaat winnen. De favoriete scheidsrechter van Messi schijnt vanavond ook te fluiten. Dus het wordt alweer een lastige pot vanavond om 9 uur voor Engeland. Maar we doen ons best om te duimen. Good morning, dit is Slam met de lekkerste lunchpauze in het verschiet. House in de pauze komt eraan. Pre-party zometeen met Shaggy. En eerst David Guetta.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
16: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
21: Ja? Echt serieus?
22: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A7 richting Bremen bij Oudeschans. Daar verlies je nog 18 minuten. 3 kilometer, daar is de afrit afgesloten. En verkeer wordt omgeleid op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velsen. 20 minuten bij je reiszet optellen. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
23: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3-sterren-slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

een receptuur gevonden voor de lekkerste muzikale cocktail met temperaturen rond de 32 graden. Zometeen in de mix Jam & Spoon, A Craze en ook Disclosure komen eraan. Naar Estelle en David Guetta, dit is One Love.

Avicii, Wake Me Up in the Mix. Met zometeen nog Kesha en Take It Off. En dit is een kleine pre-party. Het klinkt als een soundtrack voor een ondergaande zon. En dat hoor je vanavond weer met Slam Sunset. Met vanavond onder andere Jochem Hamerling. Tussen 8 en 10 hoor je het beste van de DJ-wereld in Nederland. Als de zon aan het zak is in de zee. Overarmetje krijg je nu met Klankcarousel. Dit is Sonnentans en House in de Pauze.

0: Gang, John Summit en ook de Bingo Players komen eraan binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: House in de pauze.
22: 3 minuten over 12:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is 29 tot 31 graden vandaag. En vanavond dan nog kans op een buitje. Verder blijft het droog. En is het zo'n 19 graden minimaal vannacht. Dat is prima te doen. Dan de langste vertraging op dit moment. Die vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Nieuwegein, daar moet je 40 minuten bij je reistijd optellen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. 7 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister app. We gaan door met Royal Gigolos.

Uit het jaar dat er een Nobelprijs werd uitgereikt voor een onderzoek dat aangaf welke BH het zorgt voor het minste snurken tijdens je slaap. Het was een bijzonder jaar. Terug naar 99 met Poco Loco Gang. En zometeen Terror Squad komt eraan. Michel Kleijs, Hey Lady Luck krijg je naar Van B en Goddard. Dit is Messy in Heaven.

Delight in de mix tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze, die zometeen gelukkig maar nog een uurtje doordramt. Met Thomas zometeen krijg je Billie Eilish en Lunch. Elvis Presley, A Little Less Conversation. En ook Antoon en Hallo komt eraan. Straks nog genieten van de Slam Sunsets onder andere. Met vanavond Jochem Hameling een uur lang in de mix. Terwijl de zon aan het zakken.

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hey mannen!
20: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
21: gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 1 uur.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alfa aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16. En als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek. Je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten later een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel. Dan de situatie op de wegen. Er staat 39 kilometer. Dat was gisteren een stuk drukker. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of langer dus. De A1 Hengelo richting Duitsland. Daar 13 minuten grenscontrole. A2 Utrecht en Bos voor Everdingen. Daar 19. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houtensebrug en Everdingen. Daar is de weg dicht. 16 minuten extra staat hier.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
2: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
3: Kies voor Gaan, met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. De boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

en Tsunami bij Slam. Daarvoor nog Billie Eilish en Lunch. En over die Tsunami-track gesproken trouwens. Cashmere deed er ook aan mee. Hij produceerde hem eigenlijk zo'n beetje voor 70%. Kon hierna nooit meer alleen op de credits blijven staan, maar moest ook het podium op. Zich allemaal niet erg, heeft zijn carrière de lucht ingeschoten. Zo meteen, Cassette, Sleepless, na Fats en

omgeving steeds meer... Hallo, iemand? Ik neem de telefoon wel op. Geen probleem. Ja, er is niemand hier. Je hoorde Antoon, hallo in deze vakantieperiode. En zojuist een track die in de grote steden zijn open relaties of dingen die erop lijken. Hè, dat je meerdere partners tegelijkertijd kan hebben. Steeds populairder. Toch muzikaal gezien is het eigenlijk altijd het claimen. Jij bent van mij. The boy is mine. Hoorde je van Brandy en Monica bij Slam. Zometeen, want het is zomer en bloedje heet. Chris Malingcheck. So good to me. En eerst voor je Chris Lake. Dit is Abel Balder. Easy.

0: Aftertaste. Een oudje van Loud Luxury. Leuk met de lunch natuurlijk, Aftertaste dan. En daarvoor nog Chris Maling, Chuck en So Good To Me. Pauze in de pauze. Ik heb goed nieuws voor de woensdag. We doen nog een half uurtje lang alles in de mix bij Slam. Justin Bieber, Robin Schulz, Sheldon Peppa komt eraan. Florida en ook Fall und mit Kalsbrenner.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
18: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Houden in de pauze.
5: Als je partner toch zou zeggen vakantie, dan zou ik vooral thuis blijven. Maar goed, het is 1:30 weer online weerbericht voor je. Het is lekker warm, 27 in het noorden tot 31 in het zuiden. Aan zee ietsje frisser, maar op zich prima. En vanavond dan zijn alle wolken verdwenen die er misschien nog zijn en schijnt nog steeds de zon. Morgen opnieuw een mooie dag. Langste vertraging, dat is de A2 Utrecht en Bos voor knooppunt Everdingen. Naar 21 minuten. Justin Bieber komt eraan, dat is een classic. Van Paul Ontfriet Kalkbrenner. Dit is Sky and Sand bij Slum. In the-

1, de lekkerste lunch van Nederland en Let's Talk About Sex. Echt zo'n onderwerp waar ik het liefst uren en uren op de radio over zou praten. Maar goed, dan wordt de eindredacteur boos bij Slam. Dus ja, moeten we een beetje binnen de perk houden. Maar dat gaan we nog wel doen hoor, maak je geen zorgen. Robin Schulz daarvoor nog en Sugar. Dit zijn ze, de hits in de mix. Flo Rida, dit is I Cry bij Slam.

Ai, wat een track, hij zegt. Veel geluisterd toen hij uitkwam op Slam, ook toen hij veel werd gedraaid. Hightech en CCC, Waiting For You. Terwijl ik dan lekker de reclamefolders aan het bezorgen was in Hilversum bij mijn krantenwijk. En het lokale suffertje waar dan alleen maar in stond dat de buurvrouw was overleden volgens mij. Nou, wat grappig, ik heb ooit een keer €30 gekregen met de kerstwensen, weet je wel. Met zo'n kaartje aan de deur, rondom de kerstdagen. Met de boodschap, bezorg deze rommel alsjeblieft nooit meer. Krijg ik dus €30 in de villa-wijk. Mooi, hè? Dit is de Black Eyed Peas, The Time bij Slam.

0: Jorda Jello, zometeen YouGel de zender. Ook Getta is erbij. I'm good, I'm en Alesso. Blijf lekker hier, buis. Slam.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18+ speelbewust.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. Dit was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel Dan. De 2 langste vertragingen. Er staat niet heel veel. Beginnen met de A7 Westerbroek richting Bremen. Daar is grenzencontrole 11 minuten. En ook op de A12 grenscontrole daar een kwartiertje.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De juiste waterwaardes? Doe de gratis watertest bij Robert Knops in Geleen.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
2: Thomas van Empelen.
3: Maar het is tropisch op sommige plekken in Nederland en er hoort heel veel verkoelende muziek bij. You Girl Salto, zo meteen Jamaican Bam Bam. Eerst Jack Jure, Justin Bieber, dit is Where Are You Now?

0: baby.
1: Ja, of je dat wilt of niet, deze blijft in je hoofd hangen. De nieuwste Chris Cross Amsterdam, hij is de Grand Slam. Samen met de Willy William gemaakt en my oh my. Chris Cross Amsterdam, ja, tegenwoordig met 30 km per uur. In plaats van 50, maar het scheelt wel dat ze Yuki niet meer met de auto hoeven op te halen, weet je wel. Dus dat is qua tijd natuurlijk een grote winst. Zo meteen op je favoriet tijdens deze bloedhitte. Dit is Slam, Katy Perry, Snoop Dogg komt eraan, California Girls. Zomerplaat en eerst de man die er natuurlijk gewoon weer bij is bij Tomorrowland komend weekend. Getta, dit is I'm Good Blue.

0: Public en In Your Eyes hier bij Slam. En waarschijnlijk als je nu luistert is de kans groot dat je niet op vakantie bent. Zag ik net vanmorgen toen ik langs Techniek ga aan een groot hok met allemaal displays dat er tienduizenden mensen online aan het luisteren zijn op dit moment ook. Dus ze kunnen natuurlijk overal zitten wereldwijd. Maar God hij zegt, mogen we even blij zijn dat we niet op vakantie zijn in Frankrijk op dit moment. Ik kreeg een filmpje toegestuurd van een goede maat van me. Zit in Zuid-Frankrijk. Sowieso is een deel van de Route Soleil ook dicht vanwege de branden daar. En tegelijkertijd is er ook heel veel onweer en regen wat ik toegestuurd kreeg. En bij het Gardameer, volgens de Telegraaf, die kopt dit zojuist, worden de hagelstenen tot zelfs 10 centimeter verwacht daar. Dus dan moet je ook je schade in je auto en ruiten die je in gaan vallen. Dus oftewel, als je nu in Nederland zit te luisteren, we zitten echt prima hier. En ook muzikaal gezien met Topic zometeen dan ook Jeanne Paul. Komt er wel.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatje.
22: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Iets over 2:30, weer online weerbericht voor je. Op de meeste plekken in het land is het rond de 30 graden. Lekker hier en daar een stevige noordoostenwind. Morgen dan is het vooral droog en zonnig. Wel iets meer bewolking dan vandaag. En de temperatuur ongeveer een graadje minder. En vanaf het weekend wordt het een stuk koeler in het land. Ook wel even lekker trouwens. En de cv-ketel hoeft niet aan trouwens. Hè. Maak je daar geen zorgen over. Dan even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen. Begint wat drukker te worden. 80 kilometer staat er. Beginnen met de A2. Dat is Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Born en Eurmond. Daar 27 minuten. De A2 Utrecht en Bosch. Verknopen de Everdingen 14. En de A22 Beverwijk-Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. Ergens in het midden. In ieder geval een half uurtje. Dus veel Beverwijken in je raam.
6: Thomas van Empelen.
5: Ah, lekker. De nieuwe van Jessie komt eraan. Invisible met Chris Lorenzo, Jean-Paul.

Tracky is zich. Ga je nog veel horen bij Slam deze zomer. Jesse, Chris Lorenzo en Invisible. Al wel te horen, gelukkig. Hey, zo knap als Dua Lipa gaan we natuurlijk met z'n allen waarschijnlijk niet worden. Dat level, weet je wel. Dat is allemaal out of our league, gemiddeld gezien. Maar toch, wat vinden mensen nou echt aantrekkelijk? Dat is toch, als je gaat daten, kijken mensen heel snel naar de nagels. Of die een beetje goed zijn. En dan op nummer 2, 3 komen heel vaak de tanden. Dan gaan mensen kijken of de tanden er een beetje gezond uitzien. Omdat het vaak iets zegt over de gezondheid van iemand. En kijk, veel roken helpt niet voor een gezond gebit. Maar wat is nou het allerslechtste wat je kan doen voor de kleur van je tanden? Dat is namelijk koffie drinken. En dan kan je ook denken van, nou, dat poets ik dat weg. Die koffie, die bruine aanplak, moet je ook niet doen. Want koffie, dat zorgt ervoor dat je de tandglazuur weer breekbaar wordt en een beetje oplost. Wat je dan weer wegpoest als je dat binnen een half uur na het koffiedrinken doet. De beste tip, die kreeg ik ooit van een tandarts een jaartje geleden. Dat heeft me echt al nu geholpen. Dat is na ieder bakje koffie, het is een beetje truttig, maar het werkt wel. Even spoelen met water. Ja, maar dan moet je gewoon 3 koppen koffie drinken op een dag. Even spoelen met water en dan blijft jouw gebit in ieder geval een klein beetje wit. Worden we zo knap als Dua Lipa? Nee. Helpt het een beetje met daten in deze zomer? Nee, ik hoop het. Dua Lipa, je hoort er nu. Dit is Illusion bij Slam.

durven. De vocalen pakken van Martin Luther King en dat dan op een danceplaat zetten, weet je wel. Als Guetta het had gedaan, had hij echt heel veel backlash gehad. Maar het was een guy die we allemaal nog niet kenden. En vanaf dat moment wel bakermatten met die grote zomerhit One Day. En vandaag hoor je af en toe wel eens een keer op een strandtent voorbij komen. En natuurlijk bij Slam. En ik heb stiekem wel een beetje medelijden met Bakermat. Niet omdat hij weer succes heeft met zijn I Love Life nieuwe single, nee. Namelijk Conti, zijn moeder, de moeder van Bakermat, is operazangeres. Dat lijkt me echt een grote nachtmerrie. Als je moeder operazangeres is, weet je. Was de hele tijd, dan word je wakker, 's ochtends vroeg, slecht geslapen, doorgehaald. Je hebt ergens gedraaid, weet je wel, als student. En dan kom je bij je ouders en dan ze, oh, zo de hele tijd. Oh my god. Nou, gelukkig heeft hij een eigen boerderij inmiddels voor zichzelf. Nu Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Repeated bij Slam. Stay

Jonas Blue, Mali van Edge of Desire. Zometeen meer muziek op je radio. Onder andere Another Talk to You. Eric Pritz komt eraan met die gigantische plaat die die laatste bijna niet wilde draaien. Maar toch uiteindelijk tot een DJ die bij hem in de booth stond. Die zei van ja gast, moet je wel doen. Uiteindelijk heeft hij gedaan piano. Zometeen piano. En in het ANP nieuws hoor je iets over Curaçao en de bondscoach. Er is nieuws. Coming up. Hier even bewijs. Deze komt eraan dus van Eric Pritz. Ook Another.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hey mannen!
16: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
17: gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: BelSimpel zet de tijd op 3 uur.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
22: Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer. Die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur. Hij wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En dit was het nieuws op Slam.
23: Ah, die traan van Dick Advocaat, prachtig. Maar ja, goed, ook zijn vrouw gaat niet lekker. Dus maar hopen dat het misschien lukt volgend jaar. Dat zou mooi zijn als bondscoach van dat land. Eens even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Dit zijn de langste drie. A2 Maarsen en Bos voor Everdingen over de parallelbaan. Daar 20 minuten extra. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Verknopend Velsen. Het verkeer wordt omgeleid daar. Een half uur extra. En de A10 Watergraasmeer richting Amstel. Vanaf het Watergraasmeer richting Amsterdam over Amstel. Door een ongeluk daar 20 minuten extra sterkte.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
1: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: De hele zomer lang, elke zomer.

0: Thomas van Empelen.
1: Ach, alleen maar muziek waarbij je rechtstreeks het zwembad in wil springen. Drake One Dance komt eraan, another. And Talk to You. En eerst die grote van Eric Fritz. Dit is...

Lichtelijk omstreden Drake, Wizkid en Kyla, One Dance bij Slam. En ja, van zijn muziek hou ik heel erg. Het is een beetje als Kanye West. Soms doen mensen rare dingen, misschien wel. Maar goed, de muziek blijft wel gewoon staan. En deze van Drake bijvoorbeeld. En waarom draai ik deze niet? Dat vind ik zo gek hier, deze. Hold On, We're Going Home, van een topplaat. Hier, oh, een klein stukje verder.

binnenkort maar even een keer draaien. Ja. Hey, en dan misschien heb je het meegekregen. Tomorrowland mag geen vuurwerk gaan gebruiken tijdens hun shows. Dit weekend en het weekend daarna. Terwijl zo'n beetje heel toet la crème DJ-wereld er staat. Vuurwerk verboden vanwege ook de droogte. En ook wel een klein beetje met het afgebrande stage van vorig jaar. Dus ze hebben een oplossing gevonden. Die oplossing hoor je zo meteen hier bij Slam. Het is een hele bijzondere. En ik heb zelf ook nog wel even nagedacht over iets wat zou kunnen werken. Als vuurwerk niet mag bij Tomorrowland. Dat hoor je zo meteen. Slam. Hij staat er zondag. Joel Corey is de nieuwste. Hoor je nu bij Slam. Dit is Whisper.

Miley bij Slam en End of the World. Dan is er nieuws over Tomorrowland. Veel Slam-luisteraars gaan er ook heen. Dit weekend of het weekend daarna. En je had al meegekregen, een vuurwerkverbod voor Tomorrowland. Namelijk code oranje daar in het natuurgebied van Boom in België. En tegelijkertijd is vorig jaar ook de mainstage afgebrand. Zal niet echt per se meehelpen. Maar er is nu nieuws over. Namelijk het festival Tomorrowland gaat compensatie doen voor het vuurwerkverbod. Niet in geld, maar ze gaan extra visuele effecten inzetten. Nu komt ie, wat ze hebben bedacht. Namelijk, ze gaan confetti inzetten. Rookbommetjes hier en daar. Want echte rook mag dan niet. En sparklers, en dat zijn dus blijkbaar sterretjes, gaan ze afsteken. En dus dat ik te denken, extra visuele effecten. Dat kan makkelijker. Ik zou gewoon iedereen 2 cb geven. Gratis bij de ingang. Dat werkt veel beter, denk ik. En goedkoper. Anton komt eraan. De enige. Eerst Tim Deluxe. It just won't do by Slam.

0: En de enige hierbij, Slim. Ah, wat leuk, hij is dus geboekt door een Belgisch festival. Ook de Belgen houden van Antoon. Hij staat op Pukkelpop 20 augustus. En Antoon, in opmaat naar al die festivals en die feestjes, is hij even lekker er tussenuit met de familie. Hij liet niet weten op Insta waar die dan is, maar je kan het vaak wel zien aan al die parasolletjes op het strand en op die pieren dan het water in. Dat moet dan wel Italië zijn, weet je wel. Er zijn nergens zoveel parasolletjes als op Italië. Zometeen over zomermuziek gesproken is ook gewoon in Italië een groot hit. De Bauza komt eraan, Magnetic en ook Khalid Marshmello. Zometeen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Big or small, tiny or tall.
8: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
7: Condoom.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 3:30, weer online weerbericht voor je. Het is zonnig, met op sommige plekken zelfs tropische temperaturen in het zuiden. In het noordoosten hier en daar nog een klein stukje bewolking. Morgen dan eigenlijk overal droog, het is zonnig. En opnieuw lekker warm, wel 1 of 2 graden minder dan vandaag. En iets meer bewolking, maar iets meer is op sommige plekken wel heel bijzonder. Want er is op heel veel plekken gewoon bijna geen bewolking. Dan even kijken naar de wegen. Het begint al drukker te worden, bijna 200 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 25 minuten. Top 3, A4, daarna Rotterdam voor Knooppunt Benelux. Daar bijna een half uur. Dan de A15 Oost voor naar Ridderkerk voor de heiplaat Pernis. Ongeluk gebeurt er 1:04 op de A15. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en Ewijk. Ongeluk gebeurt 38 minuten.
4: Thomas van Empelen.
3: Medusa komt eraan met Silence. Marshmallow Kleet, ook Silence. Veel stilte. Eerst de bouwstaan, Magnetic.

muziek. Ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on. Nieuw. Meer music. Medusa en Rani. Silence.

voor muziek, omdat je bij Slam de nieuwste Medusa, Rani en Silence. En daarvoor nog die andere Silence van Marshmallow en Khalid op de radio. Dan hebben we dus, wat is het nou, 6 minuten lang platen gedraaid met de titel Silence. Dan zat ik even te denken. Misschien wel mooi om even 5 seconden stil te zijn ter nagedachtenis aan de eerste auto die je ooit hebt gereden. Tot zover de 5 seconden stilte ter nagedachtenis aan de eerste auto die je ooit hebt gereden. Was in mijn geval een Peugeot 206. Er was een wakkie, jij zegt. Oh! Als je richting aangaf naar links, gingen de ruitenwissers aan. Topwagen. Dit is Eminem Houdini bij Slam.

Het is inmiddels al een dikke anderhalve week geleden. Maar toch, ze is getrouwd, hè? Taylor Swift. Samen met Travis Kelce samen. En dat is toch... Ik zit te kijken naar die gasten die er allemaal bij zijn geweest. Maar dat is echt bizar. Ed Sheeran, Selena Gomez, Brad Pitt, Tom Hanks. Zoveel grote namen zijn erbij geweest bij de bruiloft. En op zich, er waren ook wel zo'n 1000 gasten bij het feest in Madison Garden in New York. Dus op zich, het is wel, de grootte der aarde waren ook meer dan welkom natuurlijk ook. Maar toch, stel voor, er was daar iets fout gegaan. Dan was je gewoon half Hollywood kwijt. Ook niet handig. Dus beveiliging zal wel on point zijn geweest, denk ik. Ook wel grappig, dan is het dus ook heel groot nieuws als je dus niet bij de bruiloft bent geweest. Overal in de media staat dan dat Shania Twain niet bij de bruiloft is geweest van Taylor Swift. Omdat ze het voorprogramma deed van Harry Styles. Ja,

0: iets anders te denken. Over die bruiloft van Taylor Swift, weet je wel. Dan kan je dus als Guetta, die je net hoorde met Baby Don't Hurt Me, kan je ook langskomen op zo'n bruiloft. En misschien ben je ook wel uitgenodigd. Maar dan verwacht natuurlijk iedereen dat je wel gaat draaien op die bruiloft. Dat heb ik zelfs al, als ik bij een bruiloft langskom en ik ben dan slam DJ, dat mensen denken, oh, ga je ook plaatjes draaien dan? Ik zeg, nee, ik ben je gewoon om het liefdesfeest te vieren. Geen zin om achter die deks te staan 4 uur lang, nee. Ondertussen trouwens, in Rusland gaat het niet goed, hè? Ik zag een filmpje voorbij komen, mooi, dat zelfs stoomtreinen inmiddels weer in Rusland rijden, omdat ze daar toch echt last hebben van een diesel- en een olietekort. Ja, dat is mooi. Alle autisten willen opeens naar Rusland toe om naar treintjes te kijken. Zometeen in het nieuws over Nieuwegein. We hebben ooit gedacht van, hey, we gaan geen houten huizen meer bouwen, want die branden af. Nou, dat gebeurt dus in Nieuwegein, hoor zo. Slam. Coming up. Beetje Lezer, hoor je ook zo, die komt eraan. En Bibi werkt zat. Ik vind het een goede plaats. Zet Gil naar Frankie. Frankie Rizzardo op de zender, zometeen bij Slam. Blijf erbij. Slam.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ja?
7: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Alle verf super voordelig.

0: prijs. De kippiepan.
1: Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar het OM wil dat hij ook de gevangenis ingaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En dit was het nieuws op Slam.
11: Ah, ik zei het eerder al, maar op zich denk ik dat de Tomorrowland-ganger zelf dan wel zorgt voor... in ieder geval dat het in hun hoofd eruit ziet alsof er heel veel spektakel gebeurt. Confetti, regen, nou goed, het is wat. En sterretjes, hè, worden ook afgestoken bij Tomorrowland. Waanzinnig. Het is iets over 4, situatie op de weg, de 3 langste vertragingen. Het is druk, toch best wel. Voor een woensdag en vakantieperiode, 250 kilometer. Dit zijn de 3 langste dus. A15 Oost voor naar Ridderkerk, voor knooppunt Benelux. Ongeluk gebeurt, dat gaat allemaal nog duren. Hier de weg in ieder geval, dan is hij helemaal weer vrij vanaf 5. Nog een uurtje, dus 1:07. Nou, ben je exact eruit als de weg weer helemaal vrij is. Dan de A20, Gouda, Hoek van Holland. Tussen het Kortland Aquaduct en het Terbrechtseplein. Verkeer wordt omgeleid daar 1/2 uur extra. En de A50, Arnhem richting Oss. Tussen Heteren en Ewijk aansluiten in 1/2 uurtje extra.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
11: Dat is eigenlijk gigantisch achterhaald. Een super 80s en 90s. Maar er worden er nog steeds 2 miljoen van verkocht. En dat zorgt voor ruzie in de auto. Wat is het? Je hoort het zo.

0: Alexa, Guetta en Sad Girls hier bij Slam. Goed dat je erbij bent op deze heerlijke woensdagmiddag. Thomas hier en
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dat is wat echt duidelijk. Ik had het gisteren over die T-Rex trouwens die verkocht werd. Ik dacht eventjes te lezen dat die 67 miljoen ging opleveren in een veiling. Maar dat weet je natuurlijk nooit bij een veiling. Dat wordt nooit van tevoren bekendgemaakt, maar nee, ik zat er niet. Het was namelijk 67 miljoen jaar oud, de T-Rex Gus. En Gus bij Sotheby's New York is verkocht nu voor 50 miljoen dollar. En de nieuwe eigenaar die wil nog anoniem blijven. Wat ik snap, als je namelijk ook gewoon heel veel mooie dingen voor de wereld kan doen voor dat bedrag, maar dan toch een T-Rex koopt, weet je wel. Hey, dan ander nieuws, namelijk het levert ruzie op in de auto. Het is gigantisch ouderwets, echt 90's en 80's en ook wel 70's. En toch worden er 2 miljoen van verkocht ieder jaar. En het zijn routekaarten. Ja, de ANWB heeft bekendgemaakt vandaag dat ze toch nog 2 miljoen exemplaren van bijvoorbeeld de routes in Frankrijk, België, Italië toch nog verkopen. En nou zit verkopen een klein beetje tussen de aanhalingstekens. Want in principe krijg je dus blijkbaar, dat wist ik dus helemaal niet, dus doe er je voordeel mee. Maar dan krijg je dus gratis kaarten bij de ANWB als je lid bent. En volgens mij is iedereen lid van de ANWB, heb ik zo'n idee. En dit vind ik ook zo slim. Want het geld is dus, wat is het? Nou, een paar weken geleden afgeschreven. En volgens mij doen ze dit bij iedereen in de zomervakantie. Dat ze natuurlijk in de periode waarin je de ANWB het meest nodig hebt, dat ze dan het lidmaatschapgeld afschrijven. Dat zou slim zijn als dat zo is, hij zegt.

grote Frankie Bizzardo vrijdag weer te horen in die gigantische, nog grotere mixmarathon. Shinjuku bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. En mocht je zelf een zin hebben die je wel 100 keer per dag uitspreekt, laat het weten in de WhatsApp van Slam. Dus wat zeg jij wel 100 keer per dag? Zonder te verklappen, dat is belangrijk, want ik wil het ook niet weten wat je doet voor werk. Dus laat het weten, wat is jouw zin in je werk? Misschien ben je wel stewardess en zeg je, wil je kip, pasta of rijst, weet ik het wat. Bijvoorbeeld, dan ben je bijvoorbeeld een stewardess. Laat het weten in WhatsApp van Slam. Dan, dat vind ik ook altijd zo mooi, als je dus gaat zwemmen ergens of zo, dan staan er wel eens van die waarschuwingsborden. Sowieso, mocht je zo meteen een duik willen nemen, zwemwater.nl. Dan vind je bij jou de plekken waar je kan zwemmen. En ook of de waterkwaliteit een beetje goed is. En soms zie je dan staan, zwemmersjeuk. En dan sommige mensen denken van, ja, maakt me geen reet uit. Ik heb die mensen ook wel gehoord, zwemmersjeuk, het zal me wat. Nou, dat zijn dus, komt-ie, het is een beetje een ranzig verhaal, maar zwemmersjeuk, dat zijn dus kleine parasieten die dus in je huid gaan zitten. En daar vervolgens doodgaan, omdat ze eigenlijk in een ander dier willen zitten. En daardoor dus die jeuken dat uiteindelijk dus dan veroorzaken met bulten en zo. Dus parasieten in je lichaam, dat is zwemmersjeuk. Wil je niet, dus niet zwemmen als er zwemmersjeuk is. Oké, zo simpel is het. Nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. Nou,

0: de woensdag van Slam. Die is altijd extra lekker. Chefstijl, Eva Max en de Motto. Daar gaan we.
1: Zin in je werk.
0: Aan de telefoon hangt Wesley, 37, uit Eindhoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, goed dat je erbij bent. Is het een beetje te doen, jouw werk, zonder te verklappen wat het is met deze temperaturen?
2: Jawel, het is wel te doen, ja.
0: Het
2: zeker.
0: Is te doen, oké. Klinkt alsof je nog steeds druk bezig bent met al het gerommel aan je telefoon. En wat is de zin in jouw werk, Wesley?
2: Waar mag die liggen?
0: Waar mag die liggen? Of jij stuurde in de app, waar ligt die? Maar goed.
2: Of waar ligt die? Ja. Waar mag die liggen, waar ligt die?
0: Waar ligt die en de hint is?
2: Wij komen altijd te laat.
0: Oh, dat is interessant, hè, zeg. Ja, ik weet het stiekem al van jou.
2: Ja.
0: Nou, nog even één keer. De zin in jouw werk is dus, waar ligt die? En de hint is...
2: Wij komen altijd te laat.
0: Ik denk dat hier veel binnen gaat komen. Wesley, we spreken elkaar zo. Ik ben heel benieuwd. Dus oftewel, we gaan raden. Wat doet Wesley in de zin in je werk? Waar ligt die? Is de zin die we... Wesley, blijf erbij.
2: Ja, ik blijf hangen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Profiteer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis... met het gratis eerste huis.

0: HSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: 2 minuten over 4:30, weer online weerbericht voor je. Het is lang warm in Nederland. Vanavond rond 9:00 nog steeds 25 graden en aardig wat zon ook. Morgen dan op de meeste plekken zo'n 26 graden met af en toe wat bewolking. Iets meer bewolking dan vandaag wordt voorspeld. Dan even kijken naar de wegen. Drie langste, bijna 300 kilometer. En dat met vakantieperiode. Dit zijn de vertragingen vanaf 33 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg vanaf Best. Daar 33. A4 Den Haag Rotterdam. Voor Schipluiden 37. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk. Voor knooppunt Benelux. Ongelukkie gebeurt. Gaat nog een half uurtje duren daar het opruimen. 1:24 extra.
6: Thomas van Empelen.
5: Wesley zegt wel 100 keer per dag op zijn werk waar ligt hij. Dat is zijn zin in zijn werk. Wat doet

0: into the stars. Wat
1: allemaal niet bezuinigd op de zangeressen. Is een bizu, Norma Jean Martin. Sam Veld hoorde je, Into the Stars. Daar gaat ie.
2: Zin in je werk.
1: Woensdag editie van de Zin in je werk. Wesley, 37, uit Eindhoven aan de lijn. Goedemiddag nog steeds.
3: Goedemiddag.
1: Gelukkig hebben we leuke wachtmuziek, hè? Dat scheelt.
3: Ja.
1: Al die hits die voorbij komen. Dat is mooi. Hey, vertel nog even, wat is de zin in jouw werk om jouw beroep te kunnen raden?
3: Waar ligt die?
1: Waar ligt die? En de hint is...
3: Wij komen altijd te laat.
1: Eens even kijken wat er binnenkwam. David, die denkt misdaadplek schoonmaakster.
3: Nee.
1: Een schoonmaakster sowieso ook niet. Maar goed.
3: Nee.
1: Davy, die denkt dat jij bij de post werkt. Van we komen altijd te laat. En dan, ja, waar ligt die? De zin in jouw werk?
3: Nee, dat ook niet.
1: Jij zegt 100 keer per dag, waar ligt die? Ja. Dan moest heel lachen. Heel veel mensen hopen niet dat jij bij de ambulance werkt.
3: Nee.
1: Omdat de hint was, wij komen altijd te laat, weet je wel.
3: Altijd te laat.
1: Dan even luisteren naar Xander, wat stuurde hij?
4: Hey Thomas, ik denk dat Wesley ambulancechauffeur is of ambulanceverpleegkundige.
1: Ja, dat is niet goed. Dus. Nee, dat is niet goed. Jurgen, denkt het volgende?
5: Hey Thomas, ja, er kunnen drie dingen zijn. Of hij is forensisch rechercheur, of hij is patholoog-anatoom, of hij werkt in de uitvaart.
3: Nee.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een soort van uitvaart eigenlijk bijna wat jij doet, hè?
3: Bijna wel.
1: Dan nog even naar Peter, die denkt het volgende. Luister even mee of dit klopt.
6: Hey Thomas, ik denk dat Wesley retourtjes ophaalt voor easytoys.nl.
1: Is dat goed?
3: Nee, dat is ook niet goed.
1: Nee. Nou vertel, wat doe je wel Wesley? Het is niet geraden. Ja, bijna een soort van met de uitvaart, maar...
3: Ik haal dode dieren op bij de boerderijen.
1: Het ontruimen van ophalen van dode dieren. Oh god, het is wel... Ja, iemand moet het doen, maar dat is echt wel heftig. Dus waar ligt die? Dat is de zin in jouw werk. Die gebruik je dus op het moment dat je dus, ja, gaat vragen... waar ligt het dode dier op een boerderij? En je komt altijd te laat, omdat die dieren natuurlijk al dood zijn.
3: Juist.
1: Ja, precies, ja. Ah, joh. Wat is het meest heftige wat je ooit hebt meegemaakt?
3: Dat een geit de koppenskelet kunt zien.
1: Wesley, dankjewel voor het meespelen!
3: Yo, dankjewel, Martijn!
1: Ik heb geen vragen meer. Wesley, mooie woensdag nog eventjes. Geniet van het mooie weer. Hoi, hoi!
3: Is gelijk zo!
2: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam.

0: John Summit, Lavinia en Shadows by Slam. Zometeen gaat hij beginnen, de Slam Middagshow met Patrick en Julia. En ik ben vanavond terug met de Slam Sunsets vanaf 8. Dat wordt waanzinnig. En zometeen in het ANP-nieuws. In de categorie, hè, je hebt van die oude mensen die zeggen: je mag helemaal niks meer tegenwoordig. Je mag helemaal niks meer. In dit geval, in het ANP-nieuws, wordt verteld dat we geen eendjes meer mogen voeren. Slam, coming up. Ook niet eentje. Prospa, zometeen komt eraan. Silva Bumpa. On Tonight en Robert Miles. Heel veel plezier. Slam.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus: Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey mannen.
17: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 5 uur.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
9: Michiel, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Nieuwe Slam Middagshow komt eraan met Daddy Yankee en Louis Fonsi. Zometeen Despacito. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 72 vertragingen, 275 kilometer in Nederland. En dit zijn de allerlangste, de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je een half uur op dit moment. A12 richting Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven. Ook daar 25 minuten later thuis. A15 richting Ridderkerk dan, tussen de Thomassentunnel. Hoogvliet, 30 minuten. A20 richting Gouda tussen Maasdijk en Ketelplein. Half uurtje daar. Laatst in dit overzicht is de A20 richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan Den IJssel en Terbrechtseplein. Daar word je omgeleid, kost je nu 40 minuten. 16 meldingen van flitsers. En je vindt ze allemaal in de Flitsmeister-app.
14: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: En daar gaat hij weer.
20: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
21: Slam.
20: Patrick en Julia.
9: En welkom bij een gloedje nieuwe Slam middagshow. Met zometeen Louis Fonsi, Daddy Yankee. Ja, want het wordt gewoon een lekkere zomershow vandaag, hoor. Despacito hoor je naar Prosper.

0: Itu.
1: Goedemiddag, we zijn er weer klaar voor hoor. Slammiddagshow! Woe!
2: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
1: Goedemiddag, we zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
3: Patrick en Julia.
1: Ja!
4: Het is 5 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Patrick en Julia hier bij je. En we moeten misschien wel even gelijk met de deur in huis vallen.
5: Ja, zal maar doen, hè?
4: Zullen we het gelijk maar even doen? Even de pleister ervan af, dan is het klaar.
5: Gaan we.
4: Gisteren is deze show een beetje gek geëindigd. Er zit hier, staat hier een lege stoel in de studio. Er komen al best wel wat vragen binnen in de Slam-app ook. Het overviel ons ook een beetje. We nemen je heel even mee naar gisteravond 7:55. Onze grote vriend Erik Jan zei het volgende.
6: Maar het is mijn laatste uitzending, jongens, hier zo. Bij Slam, ja, het is een schok voor jullie.
4: Zeg jij nou.
6: Maar Petje, bedankt voor de afgelopen maanden. En afgelopen jaren. Ik heb enorm met je gelachen, Liefie. Jul?
5: Ja.
6: De reden waarom ik hier zo lang heb gezeten, Liefie.
5: 4 januari 2021.
6: Zo. Ik nam je mee als klein meisje. Ik heb je opzien groeien als vrouw.
5: Mm-hmm.
6: Ik hoop dat je de afgelopen 6 jaar... veilig bij me hebt gevoeld, Liefie, zoals het hoort.
5: Ja.
4: Onze Erik Jan Roosendaal gaat weg bij Slam.
5: Nou, die is weg.
4: Hij is al weg. Ja.
5: Pasjes ingeleverd.
4: Dan is dat maar even gezegd. We hebben het inderdaad gisteravond, einde van de show, even kort besproken. We wisten zelf ook niet helemaal hoe Erik Jan het zelf wilde brengen. Maar het klopt, inderdaad. Het is geen grapje. Ik bedoel, we kennen Erik Jan een beetje. Hij kan soms een beetje als grap zeggen dat hij weggaat. Maar dan zit hij de volgende dag zit hij gewoon weer. Dit is geen grap. Dit is wel echt zo. Erik Jan, die is na 6 jaar... helaas, ja. Weg bij dit programma en ook weg bij deze fijne zender.
5: Jouw parel. Mijn schatje.
4: Jij hebt 6 jaar met hem samengewerkt.
5: Avondcircus, nog.
4: Met Daniel Lippens, vorig jaar met Jarno. Afgelopen half jaar met mij dan.
5: Ja.
4: Ik zei de gek. Dus gisteren hebben we natuurlijk het nodig al tegen elkaar gezegd. Wij weten al een paar weken dat dit het ding gaat zijn. Ga er verder ook niet te veel op in. Maar het is nou eenmaal zo dat Erik Jan gewoon niet meer te horen gaat zijn bij Slam. Dat vinden we jammer.
5: Dus het is nu de grote Patrick en Jules show.
4: Het is de komende weken gewoon lekker de grote Patrick en Jules show. We nemen je gewoon mee in de middag, in de spits. En dat vinden we natuurlijk waanzinnig. Maar Erik Jan, we gaan je missen. We weten dat je stiekem luistert op dit moment. En we houden van je.
5: We houden van je.

Oortjes. En we zijn er gewoon gezellig met een nieuwe Slam middagshow. Met zometeen Robert Miles uit de jaren 90. Children. En dit is nieuwe muziek uit je speakers, want je weet het, dat ontdek je hier. Het nieuwe van Silva Bamba. Dit is On Tonight hier bij Slam.

0: Doe het altijd net wat lekkerder als het lekker weer is. Robert Miles uit je speakers bij Slam en Children. In de Slam Middagshow, waar het 17:50 is.
1: De Slam Middagshow.
0: Op deze woensdagmiddag 15 juli 2026. WK voetbal vanavond, hè, halve finale. De tweede halve finale in het Atlanta Stadium. Neemt titelverdediger Argentinië het vanavond op tegen Engeland. Wordt natuurlijk een... voor wie je ook bent, het wordt gewoon een mooie wedstrijd. Kan niet anders.
2: Het kan niet anders.
0: Kan niet anders.
2: Gisteren vond ik het een beetje een gekke wedstrijd.
0: Ja, begon een beetje saaiig.
2: Beetje saai, Frankrijk vond ik niet zo goed.
0: Frankrijk, Spanje inderdaad. Ja. Spanje inderdaad terecht gewonnen, als je mij vraagt. Maar ja, wie ben ik, hè? Echte voetbalkenner die ik ben.
2: Een maand geleden ken je alleen dat spel met die bal.
0: Ja, maar, dat is waar. Ja, klopt. Hey, en Kees Geel is overleden. Dat heb je vast al zeker al meegekregen. Ja. Natuurlijk in de ochtend zo wel over gehad ook. Maar Kees Geel, dat is die acteur inderdaad van Flikken.
2: Maar ook van heel veel andere.
0: Ik wou net zeggen, daar wilde ik even over beginnen. Want er zijn heel veel dingen waar je hem vast en zeker ook van kent. Maar misschien op dit moment even niet bij stilstaat. Ik weet een beetje de gemiddelde leeftijd van onze luisteraar. Veel millennials ook natuurlijk wat zitten te luisteren hier. En dan ben je het waarschijnlijk ook wel met mij eens. Dat als jij dit hoort...
3: Het wordt een topvakantie in Wie is de Reisleider? Donderdag 9:30, RTL 5.
0: Dat je denkt, oh ja, was dit Kees? Dit was Kees Geel. RTL 5 heeft hij heel lang voorzien van de stem. Maar ook het programma wat uitgezonden werd op RTL 5, OO Gerso.
4: Barbie mag dan niet drinken vanavond. Voor de jongens is het strijdplan onveranderd. Eerst moed indrinken en dan, precies, achter de meisjes aan.
0: Dit is toch ook zo'n oh ja momentje, dat je, oh shit, ja, Kees Geel.
2: Hij heeft heel veel gedaan.
0: Hij heeft echt heel veel gedaan. Ja. Dus, rest in peace, Kees Geel, 61 jaar geworden. Verder in het nieuws vandaag. Jul, dit is wel even interessant voor jou, want jij gaat best wel vaak met de trein.
2: Ja, helaas wel, ja.
0: Hoe vaak zie jij tassen op stoelen liggen?
2: Heel vaak.
0: Ja?
2: Ja, ik ben echt een goede medereiziger, moet ik zeggen.
0: Wat dan? Wat maakt dat uit?
2: Ja, ik sta altijd op voor oude mensen. Ik doe altijd mijn tas op mijn schoot.
0: Ja.
2: En ook als het druk is, dan ga ik gewoon altijd in de eerste klas zitten. Maar goed.
0: Dat moet je doen. Ja, precies. Ook al heb je daar geen kaartje voor, dat maakt jou een goede reiziger. Ja, nee, als het aan de NS ligt, is dat straks verleden tijd. Ik heb het over die tas op de stoel. De spoorvervoerder wil de huisregels gaan aanpassen, zodat reizigers hun tas voortaan op schoot of in het bagagerek liggen, waar ze eigenlijk natuurlijk voor bedoeld zijn.
2: Ja, want je hebt ook altijd allemaal van die mensen die heel veel koffers meenemen en dan gaan ze ook in zo'n viertje zitten.
0: Ja.
2: Maar dan kan daar verder nooit iemand meer bij zitten. En denk ik, ga dan gewoon even op het balkon, zeg maar, staan met die koffers allemaal. Want het

0: Ziet helemaal niet op. En ook vanochtend toen ik met de trein ging. Of eigenlijk zeg ik ook vaak de burgerrups.
1: De burgerrups, het ijzeren paard.
0: Precies, ja. Dat dan mensen eruit moeten. Dus ik ging eruit. En dan staan er allemaal van die mensen. Die gaan dan al erin.
1: Oh ja. Ja, die willen al naar binnen rammen.
0: Hij gaat niet weg zonder jou, hoor.
1: Nee.
0: Hij gaat echt niet weg zonder jou. Maar dan ligt het echt op het puntje van mijn tong. Maar ik ben zo'n watje. Ik ben echt zo. Ik durf dat gewoon niet iets van te zeggen.
1: Nee, maar waarom zou je ook? Wat schiet je er ook mee op als jij tegen al die mensen gaat zeggen van: jongens, wacht maar even hoor, dat heeft helemaal geen zin.
0: Nee, maar je moet gewoon even wachten. Ja, en dan zit ik zo in mezelf. Je moet even wachten. Maar dan,
1: Ja, dan zeg het via de radio, hè? Nu kan heel Nederland je horen, hè?
0: Jongens, wacht gewoon even tot iedereen is uitgestapt. En daarna mag je naar binnen.
1: Weet je wat ik het vervelend? Ik ga niet zo vaak met de trein. Maar heel soms dan hebben we een borreltje in Amsterdam, hier waar de studio van Slam ook zit. En dan laat ik mijn autootjes laat ik staan. Hè? Ik ben natuurlijk heel makkelijk over te halen. Ik heb natuurlijk geen ruggengraat.
0: Nee.
1: En ik denk van, ik haal die auto morgen wel op. Altijd spijt van, dan zit ik weer anderhalf uur in die trein om die kutauto op te halen. Weet je wat ik het allervervelend vind aan het OV? Mensen. Gewoon alles. Zit je met je kater, zit je in die trein. Er zitten mensen die stinken. Het is veel te warm. De airco is weer een stuk.
0: Ja.
1: Ja, ik vind eigenlijk alles vervelend. Zullen we even een rondje doen? Wat is jouw grootste irritatie in het OV?
0: Zowel de bus, trein, metro, tram of...
1: Alles.
0: Alles.
1: Dan kunnen we een hele lijst even aanleveren bij de NS. We beginnen natuurlijk met die tassen, dat is heel goed. Dat je je tassen niet meer op de stoel mag zetten.
0: Maar wie gaat zich daar naar waar je aan houden?
1: Nou, niemand natuurlijk, maar ga je er ook geen boete voor krijgen. We doen even een rondje. Laat het even van je horen via de Slam. Wat is jouw grootste irritatie in het OV?
2: Slam. Slam. Chris Gos Amsterdam. My oh my. Wij zijn

0: Lisa Sonza en Willy William doet ook gezellig mee. En My Oh My. Potentiële zomerhit als je het ons vraagt. Wat is jouw grootste irritatie in het openbaar vervoer? Dus je grootste irritatie in het OV? Laat het even weten via de Slam app. Want dan kunnen we even een lijstje maken zometeen met de grootste irritaties van de luisteraar.
1: Lisa appt alvast met mensen die eten in de trein. En dan heb ik het niet gewoon over een boterham. Nee, maar dan heb ik over een patatje oorlog.
0: Maar dat kan je ook niet netjes eten.
1: Ja, maar doe dat gewoon even lekker thuis of zo.
0: Ik heb iemand wel eens een kapsalon zien eten ook. In de die lucht ook van de knoflook. Oh, godverdamme.
1: Zo vies.
0: Ja. Oké, laat het weten via de Slam app.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Simpel klantenservice met Els.
9: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
8: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
9: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Jeslem, weerupdate door de vrienden van Weer Online. In het noordoosten zijn er nog wat wolken, maar buien die komen er waarschijnlijk niet. Er staat een stevige wind. Morgen vooral droog en zonnig en weer warm. En dit weekend een stukje koeler. Dan Slim Verkeer door Flitsmeister. 61 vertragingen en dit zijn de allerlangste. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je 20 minuten. A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden, daar 40 minuten. A15 dan richting Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux. Een auto met pech kost je daar 3 kwartier. A20 richting Hoek van Holland tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. Verkeer wordt daar omgeleid, daar 20 minuten vertraging. A20, laatst in het overzicht, richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Door een ongeluk daar, 20 minuten vertraging. De flitsers vind je in de app. Het is 5:30 geweest. De headlines van het ANP krijgen we van Michiel vanmiddag. Hoi Michiel.
5: Goedemiddag. Er zijn problemen met de kerncentrale in het Zeeuwse Borselen, schrijft de Volkskrant. Hij ligt al weken stil door een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. Het laatste seizoen van de politieserie Flikker Rotterdam wordt gewoon uitgezonden, meldt het AD. Er was onduidelijkheid over na het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil. Die speelde in de serie de rol van regisseur Stan Vroom. En de 11e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Warenskjold. Hij won de massasprint. Olaf Kooi deed ook mee voor de zegen, maar viste net achter het net. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Dankjewel Michiel. Ook in het nieuws vandaag. De NS die wil huisregels gaan aanpassen. Zodat reizigers hun tas voortaan op schoot of in het bagagerek leggen, waar ze natuurlijk voor bedoeld zijn, in die bagagerekken. Omdat heel veel reizigers gewoon het tasje lekker naast op een stoel leggen. Daarom onze vraag vandaag. Wat is jouw grootste irritatie in het openbaar vervoer? Er komen heel veel irritaties binnen. Jules, wat komt er het meest binnen?
6: Stinkende mensen.

0: met de beste beats. Het was TikTok.
1: Patrick en Julia.
0: Wat is jouw grootste irritatie in het OV? Ja, even een paar minuutjes klagen. Daarna gaan we weer lekker positief zijn, oké?
2: Nou, ja, ik hou ook wel echt van klagen.
0: Weet ik heel, maar ik hou ook van positiviteit. Ze noemen me petje positief. Petje positief ook. Dus we gaan zo meteen weer heel erg vrolijk doen. We hebben het vandaag over het OV. Wat zijn jouw grootste irritaties in het OV? Helma.
3: Hey, hallo. Nou, waar ik me aan irriteer is het keiharde remmen in de bus. Zeker als je moet staan. Echt heel irritant.
0: Oh ja, dat kan me voorstellen, maar het is natuurlijk wel. Ik denk niet dat een buschauffeur dat expres doet.
2: Nou.
0: Nee, toch, natuurlijk niet. Je wordt toch geen buschauffeur om mensen om te laten flikkeren in je bus? Dat wil je toch helemaal niet?
2: Ja, ik zou dat best wel grappig vinden.
0: Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Dennis.
4: De grootste irritatie in het OV. Waar moet ik beginnen? Ik ga beginnen bij de prijzen. Die zijn niet oké. En dan betaal je al de hoofdprijs. Mag je blij zijn als je kan zitten. Dus tegenwoordig ga ik dan maar staan in de eerste klas. Want ik heb betaald voor de reis en niet voor een zitplek. Maar dan zit ik in ieder geval in een plek waar een beetje airco zit. Hopelijk als het al werkt. Wat dan het verschrikkelijke is aan het OV, zijn de medereizigers. Die zijn altijd asociaal, gevaarlijk, gewelddadig, overlastgevend en noem het maar.
2: Ja.
4: Het is verschrikkelijk dat je het OV deelt met andere mensen. En daarom zit ik nu lekker in de auto.
0: In de wagen.
4: Om nog maar niet te beginnen over die toiletten trouwens. De tranen springen in je ogen van de zure lucht. Als je de toiletruimte van de trein inloopt. Vroeger konden ze die gewoon schoonhouden. En toen waren de ticketprijzen trouwens ook nog goedkoper.
0: Oh man. Wat
2: een pistool. Tennis.
0: Hi.
2: Sorry, het was niet ik die ook per ongeluk een keertje naast de wc heb gekost in de trein.
0: Bah, joh.
2: Ja. Ja.
0: Gadver, ja, als je moet, dan moet je natuurlijk, hè. Donnie?
5: Nou, mijn grootste ergernis is altijd vertraging. Of de trein rijdt niet.
2: Ja.
5: Of er is weer een of ander gek voor de trein gesprongen.
2: Oh. Ja, dat is zielig.
0: Ja, aan de andere kant, ik wil ook weer niet die good guy zijn, hoor. Maar we mogen ook blij zijn dat er OV is in Nederland, toch? Dat wilde ik wel even gezegd hebben. Marcia?
6: Geen irritaties. Het is altijd gewoon gezellig.
0: Ja, heel goed. Positive vibe.
2: Marcia vindt iedereen gezellig.
0: Oh. Carolina nog eventjes.
7: Hey, hallo.
0: Hallo.
7: Loodruchtige mensen.
0: Oh ja.
7: Zo vervelend.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mensen die TikTokjes gaan zitten kijken met volume op 100. Echt, ja, je krijgt van mij gratis oorhopjes. Alsjeblieft, hé.
2: Van die groepjes jongeren die dan heel erg hard praten, zeg maar. En veel geluid maken.
0: Oh, daar kan ik er ook wel eentje van zijn. Zeker als we met een paar maten naar de kroeg zijn geweest, dan... je kent mij. Met een bolletje word ik luid, hè?
2: Ja, klopt.
0: We zijn sowieso wel luid, maar... we gaan nog even naar Sharon. Hallo, Sharon.
8: Hoi, goedemiddag.
0: Volgens mij heb jij een heel vies verhaal, zeg.
8: En licht traumatisch ook wel.
0: Licht traumatisch?
8: Erg traumatisch. Oh. Ik ga nooit meer met de bus, want ik ben... op een plek gaan zitten waar iemand... als je moet, dan moet je. Maar daar had iemand geplast.
0: Nee.
8: En ik was ook nog niet op mijn afspraak. En het was zo vies.
0: Maar wacht heel
8: dus
0: even.
8: Ik moest met een, ja.
0: Jij ging op een stoel zitten. Dat zijn natuurlijk van die zachte sponsachtige, sompige kussens. Die zijn al niet heel fris vaak.
8: Nee.
0: En jij ging zitten en jij voelt ineens aan je broekje... Hey,
2: die is nat.
8: Nou, ik had het nog niet eens gelijk door. Pas toen ik uitstapte dacht ik, hè, wat voelt dit gek? En ik ruik aan mijn hand. En ik zat dus echt helemaal onder. En ik was nog lang niet thuis. En dus ik ga niet meer met de bus.
2: Nee. Ik zou echt gaan huilen. Wat heb je toen gedaan? Want je moest toch naar een afspraak?
8: Ik ben omgekeerd. En ik moest dus echt nog een stuk terug. Ik was gelukkig. Moest ik weer met de bus terug. Maar toen was het rustig. Ja. En ik heb echt inderdaad wel met tranen in mijn ogen en mijn broek
0: tuurlijk. Dat snap ik heel goed, liefie. Ach ja. Dit zijn natuurlijk wel uitzonderlijke verhalen. Hè. Laten we niet doen alsof elke bus ondergepist is. Maar... ik ben in landen geweest waar het echt erger is. Voor mij hebben we best goed voor elkaar in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat als je dit meemaakt, dat je ook denkt van
2: waarom ik?
0: Ik ga nooit weer met die bus. Dat snap ik ook echt heel goed.
8: Ik heb sowieso echt een hekel aan het OV. Omdat er altijd vertraging is of hij komt niet opdagen. Maar dit was... Dit was wel heel heftig.
0: Dit is wel echt... broekje gelijk in de was ook, denk ik. Get verdemmen.
8: Heb ik gelijk weggegooid.
0: Ja, dat snap ik.
8: Weggegooid.
0: Kunnen we afsluiten met een positieve noot over het OV? Of ben je er helemaal klaar mee?
8: Ik ben heel blij dat de treinen rijden tussen Kuik en Nijmegen voor de Vierdaagse.
0: Nou, daar zijn wij ook blij mee. Ja hoor. Ga je lopen?
8: Ja, Ik ga hem lopen, ja.
0: Heel goed. Heel veel sterkte en succes.
8: Dankjewel.
0: Oké, de groetjes aan.

0: Slam maakt je zomer nog lekkerder met Avicii. En Hey Brother uit je speakers tijdens de Slam middagshow.
1: Wel mijn lievelings hoor.
0: Is dit je lievelingetje?
1: Ja, zeker.
0: Oh, heerlijk. Hey, over lievelingetjes gesproken. De zomer is een van mijn lievelingetjes. En daarom doen wij straks weer de Slam Zomer spelen. We geven weer hele mooie prijzen. Zit je me nou uit te lachen? Ik begin gewoon even over de zomer spelen. Je maakt kans op hele mooie prijzen. Namelijk het Slam Super Zomer prijspakket.
1: Met daarin de meest fantastische fanny pack voor op de camping.
0: Die wil je hebben?
1: Ja, festival, vind ik veel.
0: Er staan al op Marktplaats, hè, voor tientallen euro's. Hier kun je ze gewoon winnen.
1: Marktplaats?
0: Ja, mensen verkopen die dingen.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, dat is echt sneu, maar hier win je hem gewoon.
1: Ja, en hou ze in de pauzekousen, natuurlijk.
0: Voor als je het koud hebt deze zomer.
1: Precies, voor je badslippers.
0: Grand Slam van vorige week, wat een waanzinnige tune is dit, zeg. De nieuwe van The Opposites, die heet Feestje op mijn...

0: Ik zei het toch, lekker deze. The Opposites, Grand Slam van vorige week. Feestje op mijn grap in de Slammiddagshow. Het is bijna 6 uur. En dat betekent bijna, Jul, lekker uit je fles om 6:10. Zometeen om 6:10 een nieuwe Slammiddagshow mashup. Jul, ik laat je nog even een beetje spartelen wat betreft het is vandaag. Want jij weet het nog niet. Het is een beetje payback.
1: Oeh.
0: Ik heb gisteren iets verloren. En ja, kijk, de mashup heb ik natuurlijk gewoon in mijn greep. Dus ik heb vandaag iemand in de mashup gegooid.
1: Ja, Jean-Paul natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik heb gisteren verloren met beatbox.
1: Maar heb je nu jouw beatbox track?
0: Nee, ik heb een oude van Jean-Paul.
1: Okay.
0: Maar ik heb gisteren verloren met Jean-Paul. Dus vandaag hoor je Jean-Paul gewoon in de middagshow mashup zometeen.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Warenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, Michiel. Zometeen meer Slammiddagshow met Topic en Becky G. Ook Rihanna komt eraan. En dat is de middagshow. Mashup zometeen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 36 vertragingen. Het is niet super druk hoor deze woensdag. Maar dit zijn de langste. De A4 richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden. Daar 20 minuutjes. A15 richting Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux. Een vrachtauto met pech kost je daar 3 kwartier. A16 dan richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. Hoofdrijbaan daar, 30 uur. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord een kwartier. En de A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Daar een kwartiertje ook. Flitsers dan, zijn er een hele hoop. Ik noem de belangrijkste eventjes. De A1 richting Eemnes, daarbij staan ze bij 41,9. A6 richting Lelystad, 69,2. A7 richting Groningen, 168,1. A15 richting Gorkum, 103,5. A17 richting Moerdijk, 6,7. A28 richting Amersfoort, 59,5. En de A58 richting Goes, bij 161,8.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
15: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De hele zomer lang, elke zondag.

0: Patrick en Julia.
1: Met een slijmiddagshow zometeen. En in welke stad in Nederland liggen er cannabis snoepjes? Op de stoep. Je hoort het zometeen naar Topic en Becky G.

0: Oh, daar gaan we weer, jongens. Het is weer 6:10. Tijd voor je dagelijkse snoepje in de Slam middagshow.
1: Nou, zeg dat ja.
0: Over snoepjes gesproken, heb je dat gelezen, joh? Vandaag heeft de politie bekendgemaakt dat afgelopen zaterdag in Utrecht twee kinderen twee snoepjes gevonden hebben op de stoep. En die dacht, oh, lekker een snoepje. En weet je, een kind is natuurlijk onbezinnig. En die denkt van, ja, lekker snoepje, pak hem even. Mm-hmm. Bleek een cannabis snoepje te zijn.
1: Ja, dus die werden even lekker helemaal een beetje wappie.
0: Nou, onwel gewoon. Die zijn helemaal onwel geworden, die kids. Ja, nee, niet een lekkere haai of zo, hoor. Die zijn helemaal echt wel sneu, hoor. Ja, ze hadden de snoepjes dus op de stoep gevonden. Inmiddels gaat het volgens de politie goed met de kids, hoor. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar ja, let even op als je ergens snoepjes ziet liggen op straat. Dat kunnen ook cannabis snoepjes zijn. Ben ik een onwijze boomer als ik zeg, ik heb nog nooit van cannabis snoepjes gehoord? Bestaat dat? Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, dat bestaat.
0: Waar stoppen ze dat nog meer in dan?
1: Je hebt toch ook een soort van spacecake achter?
0: Ja, die ken ik. Spacecake ken ik, maar
1: cannabis, olie.
0: Maken mensen die zelf of koop je dit gewoon?
1: Kun je ook zelf maken.
0: Echt? Ik vind het bijzonder, maar let dus even op als je snoepjes ziet liggen. Nou, nu tijd voor je muzikale snoepje elke dag. Slam middagshow mashup. Ik heb gisteren verloren met beatboxen.
1: Heel erg
0: ik had, heel erg verloren. Ik had een nieuwe van Jean-Paul meegenomen. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik een fan ben van Jean-Paul.
1: Een hele
0: wel,
1: grote fan.
0: Grote fan. Ze noemen we ook wel Jean-Patrick. En ik
1: niemand noemt jou zo.
0: Nee, dat klopt. Verzin ik zelf. Maar ik dacht, ja, fuck jou. Ik verlies voor jou, Jules, vandaag. Ik gooi Jean-Paul gewoon in de mashup vandaag.
1: Nou,
0: Calling on Me met Tove Lo. Lekker liedje van Jean-Paul. Ik heb een Zero's Classic van Melanie C gepakt. Never Be The Same Again. Ken jij die nog?
1: Nee.
0: Jawel, dat ken je toch wel. Oh, nou, moet je even luisteren dan.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Vandaag in de middagshow mashup Jean-Paul en Melanie C. Daar
1: lekker
0: gaan we.
1: Uit je fles.
0: Lekker.

0: mashup.
1: Leuk gedaan.
2: Is hij goed gekeurd?
1: Ja, goed gekeurd.
2: Vandaag Sean Paul, Calling On Me en Melanie C, Never Be The Same Again uit 2000 alweer. Omdat ik dus gisteren heb verloren met beatboxen met mijn Sean Paul. Ja, dan gooi ik hem gewoon lekker in de mashup. Toch, mijn grote?

0: Iconische dancehit. Groot ook uit de Slam Dance 1000. Fateless en God is a DJ, hoor je hier bij Slam in de middagshow. Wat zit je nou al aan te kijken, joh? Wat wil je wat zeggen?
1: Ik wil heel graag weer een feitje doen. Oh. Een zomerfeitje.
0: Wil je...
1: Ik beloof dat dit keer geen spreekbeurt zou zijn.
0: Nee, ik kan het gewoon kort.

0: random feitjes.
1: Ja? Ons Julia barst van de feitjes. Het is echt, soms ineens uit het niets word je gebeld. En dan zegt ze, Pet luister, wist je dat?
0: Ik moet even weer mijn grote feitjesboek eigenlijk.
1: Nou, hoeft niet per se hoor.
0: Twijfel.
1: Maar het is nu even, tijdens de zomerperiode is het wel leuk om af en toe even een zomerfeitje te gooien, toch?
0: Ja. Want het is superhandig als jij op vakantie gaat.
1: Ja.
0: In naar een land wat je nog niet kent. Nou, dan moet je natuurlijk wel even weten waar je op moet letten.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Nou, bijvoorbeeld in Japan. Ga je naar Japan en wil je iemand een hand geven? Doe dat dan altijd met twee handen. Vinden ze fijn, dat is netjes.
1: Twee handen een hand geven?
0: Ja, een hand en dan een hand zo.
1: Oh, hand er bovenop. Ja, ik denk al, moet je met twee handen zo heen en weer gaan, dat is heel raar. Oh, oké. Okay.
0: In Egypte strooi je geen extra zout over je eten. Dat is belediging voor de kok. In Mexico proosten met water in je glas. Dat moet je ook niet doen. Dat brengt ongeluk.
1: Oh ja.
0: Nou, in Frankrijk snij je geen sneetje van een stokbrood, maar breek je het met je handen. Anders is het ook belediging voor het brood.
1: Oh.
0: In Brazilië, mocht je daarheen gaan, gebruik je zelfs een mes en vork als je een pizza eet. Want eten met je handen is onbeleefd. In Griekenland, mocht je daarheen gaan, een duimpje omhoog steken. Dat moet je ook vooral niet doen, want dat betekent hier hetzelfde als een middelvinger.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, en ik zit de hele dag te duimen. Kan dus niet.
0: Ja, duimpje omhoog. Nee,
1: nou ja,
0: nee.
1: Gewoon duimpje.
0: Nee, dat mag
1: zeg maar,
0: niet.
1: Stel, je gaat daar een fotootje maken voor je Instagram. Geen duimpje
0: omhoog. En in Turkije is het, net als in heel veel andere landen, gewoon gebruikelijk om op de markt te onderhandelen over de prijs.
1: Oh?
0: Zelfs in Thailand durfde ik dat niet.
1: Nee, daar moet je dat juist doen.
0: Ja, klopt. Maar nee, dat kan ik echt niet.
1: Tuurlijk wil je de locals ook supporten. Zeker gezien wij natuurlijk heel rijk zijn vergeleken met de mensen daar. Maar het is daar eigenlijk gewoon gebruikelijk. Als zij zeggen, dit is dan, noem eens iets, 1000 roepies. We betalen.

0: praten.
1: Bad.
0: Bad. En dan, dan zeg je, nee, we maken er 800 van. Dat is eigenlijk gewoon heel normaal daar.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik zeg altijd, oké, okay, prima, hier, alsjeblieft. Ja. Maar goed, dus in Turkije moet je dat gewoon lekker doen.
0: Oké. Okay. Oh, dit was hem al?
1: Ja, dit was hem al.

0: BTS. Swim. Slammiddagshow met zometeen deze voormalige nummer 1 uit de Slam 40. Another Talk to You komt eraan. We gaan weer beatboxen zometeen. Julia en ik hebben een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen welke je wil horen. Dus pak de Slam app er vast bij, want we hebben je nodig.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Goedenavond, slammen je weerupdate door Weer Online. In het noordoosten zijn er nog wat wolken, maar de buien die komen er waarschijnlijk niet. Er staat een stevige wind vandaag. Morgen vooral droog, zonnig, opnieuw warm en vanaf het weekend wordt het iets koeler. Slim verkeer dan door Flitsmeister, 14 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 10 minuten, of met een bijzondere oorzaak. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Ongeluk kost je daar 10 minuten. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 10 minuutjes daar. A4 richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft. Auto met pech, een kwartier. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. 20 minuten daar. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 6:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP. En er zit Michiel vandaag.
18: Goedenavond.
0: Hoi, hoi.
18: Scholen in Utrecht waarschuwen voor rondzwervende zakjes drugs die op snoepjes lijken in een verpakking van teddypops. Twee kinderen die snoepjes op hadden werden ziek. Die kwamen van een smartshop. In Nieuwegein staan drie rijtjeshuizen in brand. Ze zijn voor een deel ingestort. De brand begon in de tuin van een van de woningen en sloeg over naar de andere huizen. Ze zijn van hout. En geen halve maatregelen van een conducteur op een hoge snelheidstrein naar Berlijn toen het wc-papier helemaal op was. Hij liet de trein stoppen, holde naar de supermarkt en kwam terug met drie pakken onder zijn arm. Daarna reed de trein weer verder. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Patrick en Julia. Ja, nou die zijn er hoor. We gaan beatboxen zo meteen.

0: Slam Middagshow met Patrick en Julia.
1: Hoort mensen het echt?
2: Ja hoor.
1: En hoe hoort mensen
2: het? Dat wil je toch ook graag?
1: Hoort mensen het echt?
2: Ja.
1: Op de radio?
2: Ja, dat doen we, hè.
1: Horen mensen het echt?
2: Ja hoor.
1: Niet waar.

0: Binnenslam met Patrick en Julia hier zo. Wij zijn doorgaans gewoon vrienden. We mogen elkaar, we houden van elkaar. Mm-hmm. Maar dat vergeten we even om 7:10. Beat boxen. Dan zijn we even vijandelijk ingesteld. En dan gaan we even met elkaar de strijd aan in beatboxen. We hebben hier een spreekwoordelijke ring. Daar kruipen wij op dit moment in. En hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Dan gaan we boksen. En jij mag kiezen welke je wil horen zometeen. Jij bent onze scheidsrechter. Laat het even weten via de Slam-app rechtsboven in een tekstbronnetje. WhatsApp-icoontje. Kom je uit je eigen WhatsApp. Stuur even een audio-appje. Dat vinden we eigenlijk het allerleukst. Kan je ook even toelichten. Toch? Je motivatie geven. Waarom wil je dit liedje horen? Het zijn dus 2 nieuwe liedjes. Jill heeft gisteren gewonnen met de Kygo. Die heb je gewoon weer meegenomen. Als het goed is. En ik heb er vandaag iets anders tegenover gezet. We krijgen 10 seconden de tijd om te pitchen. Ben ik klaar voor Jill?
1: Ja, ik ben klaar voor.
2: Team Julia.
1: Ja, de winnaar van gisteren, mijn Kygo met Take Me Back. Ik heb het denk ik sinds vrijdag al wel 200 keer geluisterd.

0: Julia met de Slam App.
1: Waanzinnige trek.
0: Ja, is wel goed, hij is wel goed.
1: Oh, is zo.
0: Maar ik ga hem pakken vandaag, hoor.
2: Team Patrick.
0: We gaan even terug naar 1990. Nog net niet jaren 80. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Armin van Buuren is ermee aan de haal gegaan.
1: Oh.
0: En deze is zo smerig. Here in my arms, let op.

0: met diezelfde Slam-app. Dus die eerste is Kygo, dan heb je Julia. En die tweede is Armin van Buuren. Die echt een, ja, wat mij betreft, gigantisch vieze mainstage-beuker heeft geproduceerd. Dan heb je Patrick. Dus Julia of Patrick via de Slam-app, meeste stemmen gelden. Ik zag je heel moeilijk kijken tijdens het, mijn liedje. Maar...
1: Ik vind die van mij toch echt wat vrolijker, wat leuker.
0: Ja, dat klopt, die is vrolijker, maar die van mij is lekkerder.
1: Nou...
0: Toch? Die van mij is zo eentje dat je zet je speakers net even twee te veel. Dat je speakers zeggen,
1: au. We gaan het zien, Patrick. Ja? App, okay. Julia of Patrick. En mogen de beste winnen.
0: Mooi gesproken, joh. Mogen de beste winnen. Meeste stemmen gelden inderdaad. Laat het even weten via de Slam-app. Audio-appje, het allerleukst. En dit is de Second Voice.

Vanaf 8 uur hoor je Slam Sunsets. 2 uur lang lekkere DJ-sets terwijl de zon ondergaat. En ja, dit is eigenlijk ook zo eentje die daar prima kan horen, toch? The Second Voice, Let Me Be. Hierbij Slam, we zijn aan het beatboxen. Dit is Team Julia vandaag. Nieuwe van Kygo, die heet Take Me.

0: De Slam app meeste stemmen gelden. Even een kleine tussenstand, Jul.
1: Ja, mocht u zich afvragen, waar is onze scheidsrechter? Nou, die heeft gisteren zijn laatste show gemaakt. Dus we doen nu zelf ook de puntentelling.
0: Doen we zelf. Ja, maar dat gaat helemaal goed komen. Dat kunnen we natuurlijk hebben, steentjes.
1: Patrick staat iets voor.
0: Iets?
1: Een beetje iets.
0: Ik sta behoorlijk voor. Uitslag gooi je zo meteen naar Ian Carey. Dit is Keep On Rising, hier bij Slam natuurlijk. Down.

0: Doe maar Patrick, die van Julia klinkt als Kinderen voor Kinderen variant. Die wordt gedraaid met de koningspelen.
1: Nou ja, zeg.
0: Boxen. Ah, dat is wel heel onaardig, want het is gewoon een goed liedje van Keigo.
1: Het is
0: maar
1: een mega goed liedje, Jurgen. Ja, lekker zelf dan.
0: Maar ik vind het wel een heel grappig appje. Dankjewel, Jurgen, voor je stem natuurlijk. We zijn aan het beatboxen. De nieuwe van Keigo, die heet Take Me Back. Dat is waar Julia voor pleit vandaag in onze boxring. En ik ga vandaag voor de nieuwe Armen van Buren, Here in My Arms, een bewerking van Depeche Mode. Ken je dat nog? Uit de jaren 90, 1990. Even kijken wat er zo al binnenkomt.
2: Ja, ja, daar zijn we weer.
0: Hi, hi.
2: Take Me Back to Keigo, alsjeblieft. Een terechte winnaar. En als je het mij vraagt, de Summer Track of the Year.
0: Oh.
1: Ja, precies.
0: Summer Track of the Year hoor ik hier.
1: Dankjewel, schat. Kevin. Ben ik het helemaal mee eens.
3: Ja, Jules, ik vind het spijtig om te zeggen, weet je, Keigo is echt lekker, weet je, lekker muziek, noem maar op en zo. Goed voor dit soort temperaturen, voor dit soort weer. Mm-hmm. Maar ik ga toch wel echt voor die beuker van Armin van Buren.
0: Lekker vriend.
3: Het spijt me zeer.
0: Nee.
3: Maar Patrick Wolda, die krijgt mijn stem voor deze keer.
0: Ik snap hem heel goed. Kevin is mijn man.
3: Hey.
0: Noah.
4: Yo, papa Petje. Ik wil graag Armin van Buren.
1: Joehoe.
0: Papa Petje. Lekker. Donnie.
5: Mijn stem gaat weer naar Patrick.
0: Goed zo.
5: Ik blijf op jou staan tot je wint, jongen.
1: Nou.
0: Heel goed. Jeffrey nog eventjes.
6: Heel eerlijk. Team Patrick, hoor. Dat is wel echt een heerlijk smerig. Heerlijk smerig nummer, zeg. Oh, oh, oh.
0: Ja, dat is precies wat het is. Zou ik nog doorgaan, Jul? Of,
1: ja, doe nog maar. Natasha.
7: Sorry, Jul. Ik ga toch voor Patrick, want ja, no. Dat wil ik toch wel horen. Een beetje up-tempo. En nou ja, ik sta verbaasd van Armin van Buren dat hij even lekker in de up-tempo gaat. Dus kom maar op, Patrick.
0: Ja, dat kan hij natuurlijk wel, hè. Nou, Jul, wil je nog een lekker spannend maken? Of zeg je van
1: gisteren echt supergoed gewonnen.
0: Ja, maar ik zet er een waanzinnige track tegenover van Armin van Buren.
1: Ja.
0: Met 85% heeft vandaag gewonnen.
1: Ja, Patrick.
0: Slam beatboxen. Team Patrick! Armin van Buren. Ah, let even op. Zet even je radio een klein tandje harder. Dat het net een beetje zeer begint te doen, zeg maar. Here in my arms.

0: Holy tieten, zeg. Hey. Dit is toch niet normaal. De nieuwe van Armin van Buuren, die heet Here in My Arms. Enjoy the silence. Een bewerking natuurlijk van Depeche Mode. Vind je dat ik terecht heb gewonnen, Joel? Zeg je
1: ja,
0: van...
1: het is wel echt een... Ja, het is wel echt heel gek.
0: Ja, die Kygo is ook goed, hoor. Maar dit is gewoon waanzinnig, toch? Morgen.

0: Joestar Walk. Het is bijna 7 uur. Zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op het Slam Super Zomer prijzenpakket.
1: Super.
0: Wat zit erin, Joel?
2: Ik heb voor jou een Slam Fanny Pack. Handig voor op de camping of een festival. De Slam Buckethead en de House in de Pauze Kousen.

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Alle verf super voordelig.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
17: hoi,
16: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie.
20: Hey, mannen.
21: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
22: gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. Twee kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van drie rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met 3 pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, Michiel. Slam verkeer dan. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlands grens. 5 minuutjes extra reistijd. De A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel. Door voorwerpen op de weg daar 6 minuutjes. A12 richting Oberhaus. Tussen Beek en Duitsland 6 minuten daar. En de laatste in dit overzicht, A67 richting Eindhoven tussen Eersel en De Hocht, Randweg N2 West. Door een ongeluk daar, 6 minuutjes. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
11: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
1: Ja, hallo. En de Slam Zomerspelen die komen eraan zometeen. We staan op het punt van beginnen, maak je kans op hele mooie prijzen. Ook Tupac, Dr. Dre, eerst de Bauza. Dit is Magnetic.
2: Ja, daar zijn ze weer hoor.
3: Oh my god, is this the Slam Midday Show with Patrick and Julia? I love them.

0: Je luistert Slam met Fischer, Tones and I en Favor. Blijf luisteren als jij kans wil maken op het Slam Super Zomerprijzenpakket.
1: Patrick en Julia.
0: Ja, de zomer is begonnen. Ook de zomervakanties beginnen langzamerhand, hè? Het noorden heeft al eventjes vakantie. Deze week heeft het zuiden vakantie gekregen. En vanaf volgende week het midden, als ik het goed zeg, hoor. Ik doe het even maar uit mijn hoofd.
2: Volgens mij wel.
0: Volgens mij is dat... Dat zouden ze toch ook een keer gelijk moeten trekken, toch? Of is dat een hele rare gedachte?
2: Nou, dan sta je denk ik nog maar in de file.
0: Is dat het? Dat het echt voor de VVD? Ja, ik vraag hem oprecht af. Waarom gaat het per delen? Waarom niet gewoon in één keer heel Nederland vakantie? Maar goed, er zal een logische reden achter zitten. Er zijn natuurlijk ook al een hoop mensen die al lekker op vakantie zijn of gaan. In Noord-Italië is er op dit moment best wel herfst gaande. Er trekken daar flinke buien met hagelstenen over de Alpen. Sommige hagelstenen zijn maar liefst 5 centimeter in doorsnee. Het is de zwaarste categorie onweer wat momenteel over Noord-Italië trekt. Dus ja, wat ik zeg, het is echt aan het spoken daar. Wij zien online ook foto's voorbij komen van mensen die hun auto's beschermen met opblaasboten, opblaaskrokodillen.
2: En je eigen luchtbed.
0: Luchtbedden erbovenop.
2: Ja, ik vind echt kamperen vind ik toch wel echt een leuke vakantie, moet ik zeggen.
0: Maar
2: als je er zo bij zit met een luchtbed aan je auto vastgemaakt. Ja, nou ja. Omdat anders je autoruit kapot gaat.
0: Hoort er ook een beetje bij natuurlijk, maar je hebt het liever niet.
2: Het is geen rustgevende vakantie.
0: Ik kan het zeggen, dit is wel extreem ook hoor. Dat doe je natuurlijk heel vaak. Maar het gaat behoorlijk los daar in ieder geval in, voor mij ook Duitsland. Noorden van Italië. Zouden de mensen nu op de camping staan, die Slam luisteren? Zal toch
2: ik
0: wel?
2: Ik hoop van niet, dat je gewoon lekker vakantie aan het vieren bent. En dat je niet in Nederland
0: bent. Ik hoop dat je Slam meeneemt toch? Het is toch goed dat we aanstaan overal?
2: Oké, sorry, dan neem ik dat terug.
0: Ja, ik hoop van niet, zeggen ze. Ja, ik hoop wel dat je ook van de lokale cultuur gaat genieten natuurlijk. Maar laat even weten via de Slam-app. Als jij luistert op de camping, en waar? Misschien kunnen we even iemand spreken die dan in Noord-Italië op de camping staat.
2: Wat voor maatregelen diegene heeft genomen.
0: Ja, dat zou ik wel fijn vinden.
2: Leuk.
0: Toch? Ja. Dus sta je op de camping, laat het even weten via de Slam-app. Rechtsboven in tekstblonnetje. En waar sta je? Dus sta je op de camping en waar, laat het even weten. Nieuwe muziek van de Skrillex komt eraan. Naar Justin Bieber, dit is...

0: Noche Without You. Ik vroeg net van, staan er nog een beetje mensen op de camping? Wordt een beetje slam geluisterd vanaf de camping. Nou, behoorlijk joh. Mark stuurt jou hoor, vanaf de camping vlakbij Zwolle. Anne Roos, hoi slam, ik luister vanuit Zuid-Spanje. Staat altijd aan hier. En Eden zegt, wij staan weer in Italië. Wel iets zuidelijker, hier valt het nog mee. Ja, want we hebben het dan over het noodweer, hè. Zwaarste categorie onweer gaat er over het noorden van Italië. Flinke buien met hagelstenen over de Alpen daar. 5 centimeter kunnen ze worden, de stenen.
1: Hagelstenen. Bind dat luchtbed om die auto heen.
0: Ja,
1: komt precies. Allemaal goed.
0: En pas er vooral een beetje op. Ik heb dit laatst nog meegemaakt. We hebben in Nederland hebben we ook zo'n hagelbui gehad, toch laatst?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik heb nu allemaal van die putten in mijn dak.
1: Ja.
0: Maar, zeg maar mijn dak van mijn auto is gewoon een soort poffertjespan.
1: Oh, wat erg.
0: Dat is het geworden. Alleen het is moeilijk bij de verzekering aan te geven, want op een foto zie je het bijna niet.
1: Nee.
0: Het zijn allemaal van die kleine putjes natuurlijk. Dus, nou goed, weet je dat ook. Slammiddagshow met Patrick

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Goedenavond, je luistert Slam en je weerupdate door Weer Online. In het noorden en oosten zijn er nog wat wolken, maar buien die komen er waarschijnlijk niet. Er staat al een stevige wind vanavond nog. Morgen vooral droog, zonnig en opnieuw warm. En vanaf het weekend iets koeler. Sluimverkeer dan. Door Flitsmeister 2 vertragingen nog. De A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6 minuutjes. En de A67 richting Eindhoven tussen Eersel en De Hocht. Randweg N2. Ongeluk daar kost je 10 minuutjes. Er wordt veel geflitst. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
13: Patrick en Julia.
12: En de Slam Zomer spelen zometeen. Je maakt kans op hele mooie prijzen naar Bibi Rexha.

0: dit wil je toch horen bij 20+, hè? Dante Thomas en Press Mitchell, Miss California, hoorde hier bij Slam in de middagavondshow. Waar wij hele mooie prijzen gaan weggeven. Namelijk het Slam Super Zomer.
1: Prijzen.
0: Super prijzenpakket. Yes.
2: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen Arriba.
0: Welkom bij de Slam Zomerspelen. Ja, leuk hoor, het hele VK. Vanavond natuurlijk Argentinië, Engeland. Boeit niet.
1: Je hebt er helemaal zin in, hè?
0: Ja, ik heb er wel zin in, ja. Ik ga vanavond even kijken, hoor. Om 9:00 vind ik wel echt leuk.
1: Leuk.
0: Misschien een klein biertje erbij. Het is ook mijn woensdagavond. Maar voor nu doen wij de Slam Zomerspelen. Moeten we ook niet onderschatten. We hebben namelijk een prachtig prijzenpakket liggen. Wat zit erin, joh?
1: Ik heb een waanzinnige fanny pack. Ik kreeg al eentje doorgestuurd in de app. Die is mee naar Brookerville.
0: Oh, leuk.
1: Superleuk. Van Jessie.
0: Ja, maar dit is een must-have, hè?
1: Een must-have.
0: Alles past erin, hè?
1: Het festival, maar ook voor op de vakantie, op de camping. Maar daarbij krijg je ook de Slam Buckethead en de House in de Pauzekousen.
0: En dat hoedje, dat zit goed.
1: Dat hoedje zit fantastisch.
0: Dat is een hele goede hoed. Dat is een waanzinnig hoedje. Die wil je op als, als die zon weer staat te branden,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Precies.
0: Hè? Ja,
1: precies.
0: Of als je de zon ziet zakken in de zee. Slam Zomerspelen. Elke dag doen we een ander spelletje, net als op de camping. Eén dag sta je te badmintonnen, andere dag te pingpongen.
1: Volleyballen. Wat jij wil.
0: Je de boel. Vandaag doen wij... Waar is Julia? Julia heeft een paar hints. Zij is in een bepaald land. Ik weet het ook niet. En wij moeten gaan raden waar Julia is. Waar is Jul op vakantie? Weet je het antwoord? Laat het dan even weten via de Slam-app. Dus gebruik de Slam-app rechtsboven in het tekstbonnetje. Het WhatsApp-icoontje. Kom je uit je eigen WhatsApp en dan mag je een gokje wagen in... Waar is Julia?
1: De bever is mijn nationale dier. Ik heb de langste kustlijn ter wereld. En ik heb... Nee, ik bezit ongeveer 20% van het zoete oppervlaktewater op aarde.
0: Oh, wauw.
1: Ja?
0: Oh, het is heel moeilijk.
1: Dus de bever...
0: De bever is het nationale dier.
1: Langste kustlijn ter wereld... En ik bezit ongeveer 20% van het zoete oppervlaktewater op aarde.
0: Mag ik alvast een vraag stellen? Ik heb geen idee. Nou is topo ook niet mijn allerbeste kant. Sterkste kant. Is het Europa?
1: Nou, moet ik er gelijk al zo'n hint geven?
0: Dat is wel groot hint.
1: Nee, dat vind ik niet leuk.
0: Nee, oké, dat snap ik. Is het het nationale dier omdat hij daar het meest voorkomt? Of hebben ze gewoon iets... Net als wij met de leeuw hebben, zeg maar. De oranje leeuw, terwijl hier... Weinig leeuwen rondlopen.
1: Ze hebben er ook wel veel. Maar...
0: Ze zijn wel veel. Ja. Oké, nou. Denk je het antwoord te weten? Laat het even weten via de Slam-app. Als het antwoord zometeen nog niet geraden is, dan nog een hint, denk ik.
1: Ja.
0: Ik vind dit moeilijk. Mag ik een gokje doen? Of? Ja, dan moet je niet zeggen als het wel goed is.
1: Je mag een gokje doen.
0: Ik doe een gokje. Mexico.
1: Moet ik nu ja of nee zeggen?
0: Nou, als het fout is...
1: Ja, het is fout.
0: Oh.
2: De Slam Zomerspelen!
0: Ik vind het heel moeilijk, hoor. En denk je het wel te weten? Laat het even weten via de Slam-app. Maak je kans op het Slam Super Zomerprijzenpakket.

0: straks Kings and Queens, de nieuwe X-Wall, die hoor je zometeen.
1: De Slam en Zomerspelen!
0: Maar eerst zitten wij midden in de Slam Zomerspelen. Wij spelen vandaag, waar is Julia? Ik zei het net al eventjes, elke dag doen wij een ander spelletje hier in de Slam middagshow tijdens deze zomervakanties. De Slam Zomerspelen. Vinden we leuk om te doen. Gewoon gezellig, toch? Ik voel me wel een klein beetje dom.
2: Ja, er wordt heel veel geappt.
0: Ja, en iedereen appt hetzelfde land. Ik heb in de tussentijd niet zitten googlen, want ik, het moet al wel goed zijn. Maar ik wist het niet. Welke hints heb jij zojuist gegeven?
2: Ik zei, de bever is mijn nationale dier. Ik heb de langste kustlijn ter wereld. En ik bezit ongeveer 20% van het zoete oppervlaktewater op aarde.
0: Ja,
2: wat ben ik?
0: Hallo. Met wie?
3: Je spreekt met Carolien.
0: Carolien, welkom bij Slam. Vind je het een leuk spelletje? Ja. Of,
3: Nou, we zitten in de auto en ik hoorde het. Ik denk heel snel de Slam-app downloaden.
0: Heel goed. Ja, maar die heb je ook nodig, hè? Die kun je meenemen op vakantie nu ook.
3: Precies.
0: Dan kun je overal naar ons luisteren.
3: Inderdaad.
2: Ben je wel eens in mijn land geweest?
0: Jouw land?
3: Nee, ik ben er niet geweest, maar mijn vader is er altijd heel veel geweest.
2: Zou je er een keertje heen willen?
3: Ja, heel graag.
0: Oké.
2: En wat trek je dan zo?
3: Mijn vriendinnetje is een paar jaar terug daar naartoe gegaan. En ik zag hem al aankomen. En ze is daar een heel leuk iemand tegengekomen, getrouwd en nooit meer teruggekomen.
0: Ja. Dus je bent je beste vriendinnetje kwijt.
3: Ja, dus er moet nog een tripje gemaakt worden.
0: Ik wou net zeggen, ja, zo heel ver is het ook weer niet natuurlijk.
3: Nou ja, beter is te doen.
0: Ja, oké, ja, sowieso. Nou, het is geen Australië in ieder geval. Dan ben je 2 dagen onderweg. Dat valt mee.
3: Precies, ja.
0: Oké, zeg maar, welk land zoeken wij? Welk land zoekt jullie aan?
3: Het is Canada.
0: Canada, yeah! Natuurlijk! Ja, ik dacht deze is moeilijk, maar het viel dus reuze mee als ik even naar de Slam-app kijk.
3: Ja.
0: Ik was een van de weinige Nederlanders die het niet wist.
3: Ja, maar het is de langste kustlijn.
2: Ja.
3: En daar wist ik hem.
0: Daar wist je hem. De bever wist je ook niet.
3: Nee, de bever wist ik ook niet.
0: Nee, oké. Nou ja. Gefeliciteerd. Helaas geen reis naar Canada. Dat kon er niet meer af vanaf het programmabudget deze zomer. Dus. Maar wel een mooi Slam Super Zomer prijzenpakket.
3: Nou, superleuk.
0: Ja, Joel gaat je nog 1 keer vertellen wat erin zit.
2: Je krijgt van mij de Slam Fanny Pack. Handig voor op een festival, maar ook gewoon op de camping. Je krijgt van mij de House in de Pauzekousen en de Slam Bucket Hat.
3: Nou, hartstikke blij mee.
0: Veel plezier.
1: De Slam en Zomer spelen.
0: En een fijne zomer ook, hè?
3: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.
3: Doei.
0: Dit is Slam, het station van de beste beats. En ook de nieuwste beste beats, de nieuwe van X-Wall.

Wat een beuken zeg. En in ieder geval van Axwell, Whatever Turns You On. Bij Slam natuurlijk. Ik wil niet de geile beer gaan zitten uithangen, maar ik moet een beetje aan deze denken. Ik weet niet waarom.

0: is boven jou.
1: Ik hoor hem niet, hoor.
0: Niet omdat het allebei... ja, de een heet Miso Horny, de ander heet Whatever Turns You On. Maar mijn gevoel zegt ergens dat ze... Misschien morgen voor de mashup of zo. Dat ze goed samen
1: maar
0: passen.
1: Maar doe dan nog eens even die keer die ander.
0: Van Axwell.
1: Ja.
0: Ja, het is, nogmaals, ze lijken niet heel erg op elkaar. Maar ik heb een beetje hetzelfde gevoel erbij.

0: Zin in het weekend, dan mag ik weer. Ja. Ik ga even kijken of ze misschien op elkaar passen. Misschien voor de mashup morgen. Ja. Nou goed, tot zover deze middagavondshow. Misschien goed dat er een einde ook aan komt weer vandaag. Morgen zijn wij er weer. En morgen is een aldoende weer met de Slam ochtendshow vanaf 6 uur in de ochtend. Florian is er ook bij, gezellig morgen. Dus zeker checken. Vergeet ook niet te luisteren morgen vroeg, omdat zij de line-up van de Mixmarathon bekend gaan maken.
1: Oeh, dat
0: wil
1: dat is
0: je
1: leuk.
0: Niet missen. Maar over DJ-sets gesproken, zometeen Slam Sunset met Kulsh.
1: Kijk eens aan!
0: Zometeen vanaf 8 uur. Ja, dat is wel echt waanzinnig. Dit wil je niet missen. Een lekkere DJ-set tijdens de zonsondergang. Dus Kulsh zometeen en ook Jochem Hameling hoor je vanaf 9 uur. Tot morgen!
1: Tot morgen!
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar
4: bij internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
17: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: The sun goes down, the vibe goes up.
22: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
23: Slam.
22: Thomas van Empelen.
0: Applaus, handen bij elkaar voor deze grote, grote naam. Dus ik maak hier in de studio, je kan het niet zien, maar een buiging voor deze guy. Het is de man met de zwarte hoed. Ik heb het over Kulsh, een uur lang bij Slam en ook Der Alte. Een goede track van hem komt eraan, aan het einde.

We zitten er goed in. Ook Martin die laat weten in de slab app dat hij niet had verwacht dat het zo goed zou zijn. Ja, dat is Kulsch. Anderhalf jaar geleden was hij met de zwarte hoed nog bij ons met ADE. Het mooie was, hij kwam zonder zwarte hoed de studio binnen. Niemand herkende hem. Ging die hoed op opeens. Ah, ja. Lekker gaan als je radio of slam hebben staan. Dit is Slam Sunsets de hele zomer lang tussen 8 en 10. De beste DJ's. Een uur lang in de mix. Kulsch.

0: Slam Sunset met de grote Kulsch hier bij Slam. Samen vieren we dat de zon ondergaat. En natuurlijk ook het feit dat die morgenochtend gewoon weer opkomt. Ja, wel grappig. Wanneer denk je dat de zon het dichtst bij de aarde staat? Dat is 3 januari.
1: Ja.
0: En het verst van de zon zijn we met de aarde op 4 juli. Ja goed, de zomer en winter is natuurlijk ook echt wel per plek op aarde natuurlijk anders. Maar gemiddeld gezien is dat het antwoord. En als hij heel dichtbij staat, dat is dus op 3 januari... is die 147 miljoen kilometer van ons vandaan. En het verst is het 152 miljoen kilometer. Ongekend. Dat is 5 miljoen kilometer verschil. Nou, ik fiets het niet. En ik ga het ook nooit rijden met de auto, dat weet ik zeker. We vieren de zon. Hij gaat onder vanavond. En met heel veel goede beats. Onder andere nog... Ja, wat hebben we? Jochem Hamerling straks vanaf 9. Dat is goed, hij zegt. En nu, Kulsch bij Slam.

onze voorouders maakten ook al muziek. Door op dingen te slaan, soms elkaar trouwens ook, helaas. Maar vooral op voorwerpen. En met de voeten op de grond te stampen. Maakten ze hun eigen beats. Op gedanst werd, gezongen, gefeest, toen al. En dat is nooit veranderd. Nu, al die tienduizenden jaren later, zoeken we nog steeds gemeenschap in een beat die doorgaat. En waar dat ook is, in een duistere club in Berlijn, misschien een huisfeestje bij jou om de hoek, dat maakt geen reet uit. Je bent nu bij Slam. En dit is goed, hij zegt, een uur lang in de mix, Kulsh, in Slam Sunsets.

Ja, voor sommige mensen is het nieuw, hè, Slam Sunsets. We doen het al dikke anderhalve maand inmiddels, volgens mij. Iedere avond tussen 9 en 10 de beste sets op je radio. Om samen die heerlijke, hete zomeravonden door te komen. En Jessica, die appt zojuist. Slam, ik hou van jullie en nu nog meer. Ach, dat is lief. Kuls in de mix bij Slam.

degene in de gym nog even pushen. Uitgepusht. Ah, mooi. Kuls in de mix bij Slam. Dit is Slam Sunset. Ik zal eens te kijken hoeveel zonnebanken zou je nodig hebben om de zon aan kracht te kunnen nadoen. Nou, redelijk wat. 129 sextiljoen keer is de zon sterker dan een zonnebank. Dat is 129.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Frank, maar dat had je waarschijnlijk al gegokt, denk ik. Oh, en ik vind deze track zo goed. Der Alte van Kölsch. Onder andere Martin Solveig ook nog een track van gemaakt. En dat is het 6-7 jaar geleden. Dat doet er niet aan af. Dat kan Kölsch nog veel beter. Met een stukje vocalen misschien wel van London Grammar, als je goed luistert. Kölsch, Der Alte in zijn set. Kölsch bij Slam.

0: Kills, wat een track, hij zeggen van de set. Der Alte hoorde je in zijn set, Kills by Slam. En zometeen onze grote vriend van de zender, Jochem Hamerling, een uur lang bij Slam. Dat wordt waanzinnig. Vibe richting de zonsondergang. Blijf erbij.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
10: Condoom.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.

0: Fedora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
0: iWish. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hey mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Down. The vibe goes up.
19: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
20: Slam.
19: Thomas van Empelen.
21: Handen bij elkaar voor dit grote talent. Gaat al een hoop jaar mee. Van kleine clubs tot grote clubs, hij staat overal. En ik weet nog, dat vond ik mooi, dat ik een keer stond te kijken bij Jochem Hameling. En dat ik dacht, wow, wat een track is dit. Toen zei hij van, pak je zeg maar. Was het zijn eigen track. Had hij hem zelf gemaakt, zo vet is dat. Ja. Het kan ook zijn dat ik wat pretstof in mijn lichaam heb. Dat ik alles gewoon heel goed vond. Maar nee, Jochem Hameling is fantastisch. En we gaan ervan genieten. Een uur lang in Slam Sunsets. Tot 10 uur op je radio. Goed dat je erbij bent.

hele zomer lang tussen 8 en 10 de grootste namen op je radio. Wat al Kulsch. En dit is Jochem Hamerling. En morgen, je vindt de hele line-up via slam.nl. Onder andere om 9 uur Tin Likker. Twee gasten uit Utrecht die de wereld afreizen met hun betoverende beats. En om 8, Lucas en Steve. En ik hoor je denken, dat is helemaal geen sunset muziek. Nou, ze hebben een speciale sunset mix gemaakt, dus dat wordt heel dik. Morgen in Slam Sunsets. Nu, er werd nog gevraagd door Simone. Wie is dit? Wie is aan het draaien? Ja, je kan het zien op slam.nl. Maar dit is de enige echte Jochem Hamerling. In Slam Sunsets. Tot 10 uur. Op je

Ik zit even te lezen nog wat feitjes over de zon, maar dit is wel redelijk positief. In hindsight, slechts 1,2 miljardste van alle energie die de zon uitstraalt, raakt de aarde. Oftewel, al die zonnepanelen die pakken dus maar 1,2 miljardste van alle energie van de zon. Moet je nagaan dat we alles hadden gekregen, dan was er geen leven geweest blijkbaar. Hoi. Slam Sunsets op je radio. Samen vieren we dat de zon ondergaat met goede muziek. Dit is Jochem Hamerling in de mix.

0: Mysterieus en lekker. Handen bij elkaar voor Jochem Hamerling. Dat is zo'n vriend van Slam. Daar gaan we nog veel van horen de komende jaren. Dat weet ik zeker. Morgen een nieuwe Slam Sunsets. Onder andere dus met vanaf 9 Tin Licker en 8 Lucas en Steve. Dus ben erbij vanaf 8. En morgenochtend vanaf 6 uur 's ochtends zit Marijn hier weer met het begin van de Slam Ochtendshow. Heel veel plezier. Fijne avond.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam.

Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna €6 betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En dit was het nieuws op Slam.
21: Hey.
22: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
21: Ja.
0: Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
22: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
23: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
28: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
29: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
30: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
8: Condoom.nl.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
12: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja. Van de Belastingdienst.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: Harry Sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Is ja. Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en Gaam.
11: Kies voor Gaam met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaam. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK, de Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan, werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: X-Well, whatever turns you on.
0: Nieuw
1: music. Jamie Jones, State of Mind.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er 2 politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadsdeel-West negeerde een auto stopteken, ze ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mykhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.